En geschikt worden, dat ze niet zingen te dienen. Hoe ze dat doen, wordt aan ze niet gezegd. Maar dat wordt vielleicht zu einer tijd op een boer gemaakt worden. Die werden met Jezus in de geboorte verbonden, ook in die dag, als hij van de duivel verzacht wordt, ook in God, als hij daar beden deed, en bij zijn graf, als hij van de dood opgestaan werd. En deze vers en Peter zijn brief, wordt ons gezegd dat de engel had een nieuwe vers, wat met het evangelium verbonden werd. Hoe ze dat nu versten, wordt ons hier niet gezegd. Die weten dat mensen van God weggegonnen zijn, en hoeveel van den nog in de zin wandelen. Maar zij hebben ook gezien wat God in de nood van mensen doen kan, en hoe mensen zich bekeerd hebben. De Heer Jezus redt van dingen en mensen die verloren zijn, en hoe door vrijheid is, wanneer dat gevangen is. In Lucas 15, 10 de vers, lezen we dit, Jozo zei ik nu, is door vrijheid voor God zijn engel, even een zinde, die boeste dat. De engel in hemel interesseerde zich met dat evangelium en hoe mensen, die in geloven, kunnen zelig gemaakt worden.

nu de dertiende bezaast in de farge. Daarom doet je verstand aanstalen. Ziet nichten en stalt je hoopning, gans op de noorden je wat je bracht worden, van Jezus wat je op een woord worden. Zoals je hoorzame tjingen, niet je gelijk stalen met de lasten die je nou valde, als je niet beter wist. Maar zoals die je ruut erweeld heeft heilig is, zal je ook heilig zijn en al je weg. Wils dat staat geschreven, je zal heilig zijn, wils ik zie heilig. Wanneer iemand wat je doen moet, dan moet een mens zijn verstand door te handgeven, dat moet ingesteld worden, zodat hij dat ook voor zich brengen kan. Dat verstand, die zin, wordt zich entsluiten moeten, zodat die mens doen kan wat hij doen zal. De zintelijke natuur wordt in verstand bereden willen, dat die mens doen kan zoals hij wil. En dat alles goed wordt zijn.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiesertum Friedmatgard uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

Dit weer dat vandaagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Hierin kost du ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiën naar wat God zijn woord te zeiën heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Twee zaarden zend. Beerschwalik in Rhema kapitel 12, versjes 9 tot 16 lezen gezegd dat ze dit. Je zal niet hechelen van je de nächsten goed zend. Habt een oogschuw voor dat wat schlecht is en houd vast wat goed is. Als bereider zal je jend van je ander van harte goed zenden. Merkt immer ruim voor de nächsten zine eer. Ziet niet veel, want dat je hem te deunen wat je deunen zal. Ziet dringend in geest, dem Herrn te deunen. Ziet vrouw in je hoopning, geduldig van je lieden en onhullend in je bed. Helpt jede woede her je dat veelt, ziet gastvrij en opnemend. Zegend die de je verval je, zegend en leicht nicht een vloeg op aan. Vrijt je met de mat die door vrouw zendt en hield met de mat die door hielen. Leeft in einigheid onder onder, denkt van je zelfs niet heel groot. Geeft je ook met die af die door leegstonen en houdt je niet zelfs voor kluk. Twee zarte zend. Amos weer in de dasherie met zijn papetop. Hij dacht nu weer vielleicht een goede tijd aan wat vrouw te stalen wat hem al lang geborgen hadden. Papa, die zei sinds immer dat wij zullen onze zenden bekennen te God, jede dag, wann wij beden, niet zo? Vroeg Amos. Dat is recht, antwoord Papa. Dat is ook wichtig dat wij onze zenden bekennen, so dat onze Gemeinschaft met God immer goed is. Ik weet, zei Amos. Maar ik heb een probleem. Verke van ik bede doe, dan wil ik mijn zinde bekennen. Maar mij kan dat niet denken dat ik den dag heb irgendwat aardig gedaan zoals leeën of dood zijn of irgendwat zoals dat. Wanneer ik niet heb aardig gedaan, wie zal ik dat dan bekennen? Papa lacht en beet en zei, Bah, jong, ik wens ik had zijn problemen. Ik heb jede dag een lange streep zenden wat ik bekennen moet. Du? Vroeg Amos, werkelijk ganz verblijft. Du des niet zende, du bist een goede christelijke man. Oh, dat freut mij dat du dat blijven deest. En ik proef mijn beste recht te leven, zei papa ernstig. Maar ik merk jede dag fehler en ik doe ook jede dag zinden. Niet immer zijn mijn zinden zeer klaar te zijn.

Ik heb ook niet werkelijk trouble met zijn zinden als stelen uit de feiten met ondermanen uit de zupen. Op een verke zijn de zinden niet zo klaar te zijn. Die zijn dollar van binnen als van buiten. En zij verke heb ik slechte gedanken wat anderen niet zijn kennen. Oder ik zie innerlijk afdienstig van andere mensen. Dat is ook zind. En weetst u dat er zijn twee zaarten zijn? Nou, wat meinst u? Vroeg Amos. Ik dacht, zind wie zind. Nou, in een weg best u reich, zei papa. Alles wat God niet gefällt, is zind. En alles zind deed God wij. En zind deed ons zelfs ook wij. En dat deed schade te de mensen wat rammen zijn. Aber de Bibel zegt ons, dat zind is nicht bloß de schlechte dingen wat we doen. De zegt dat wann we weiter goede te doen, en we dat aber nicht doen, dan is dat ook zind. Dit bordert Amos in bed on zijn gewesse. En hij checkt rauf en dacht een steedje over wat zijn papa gezegd had. Na meinst du? Vroeg hij schließlich, dat wanneer ik dat weet, dat mama veel te helpen met abwaschen, oder dat die veel te helpen met die arbeid, en ik bloß blijf bij spelen, dan is dat zin voor mij? Papa zegt niet. Hij duckt zijn kop op stelles op en dood. Joma, zegt Amos. Ik geloof ik wat niemals meer trouble han met zinden vingen te betjanen. En ik wil moeten anders aanvangen te leven. Nu heb ik ook nog wat vrouw voor die. Deest u die zinden betjanen te God? Hast u trouble met zinnen dingen als stelen, zanken, vleetje, of de ongehoorzaam zijn te dienen elderen? Dat zijn alle zinne dingen wat God niet gevallen. En verke geloof wie dat zijn is bloos van wie zijn dingen wat we niet zullen. Aber dat is ook wichtig, dat we ook de goede dingen doen wat God verlangt. Want wie weten goede te doen en dat aber niet doen, dan is dat ook zijn. En dan zullen we dat ook betjanen en God om vergeving vragen. We zullen ook immer reid zijn goede te doen voor anderen. En God zegt, wat we voor anderen doen, dat doen we voor hem. En krijg nu, denk aan goede wat je voor anderen doen kost. En dan word je eenig dat te doen zo schwind als je kost. En onze vers om uitwendig leren is in Jacobus, Kapitel 5, Vers 17, hier sagt es is dit. Wer door weit goede te doen en der dat nicht, für den is dat zind. Ik wil het nog einmal zeggen. Wer door weit goede te doen en der dat nicht, für den is dat zind. Dat is in Jacobus, Kapitel 5, Vers 17. En onze gedanke in deze geschicht is, de goudet, niet schlechtet. Nog eenmaal, de goudet, niet schlechtet.

bang zijn, Tjenja, voor een je zult zijn het hem deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht te van, jeder dag met Jezus.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Is die gezicht naast zich door halve brood. In Matthäus kapitel 24 vers 12 lees wie van de tijd wanneer veel trouble wordt in deze wereld zijn. Dan zegt er door de leef, die wordt bij vele mensen kalt worden. Maar dat zegt niet bij alle, bloß bij vele. Vele jaren trek wie in einem land een oude dokter. Die wir sehr beleefd van alle mensen, en hij wir zo'n leefholder man, en hij kon vele mensen helpen. Maar hij wir bloß een mens, en hij wordt oud, en hij starf. Hij had drie jongens, drie zeens. Nu dat begrafenis moesten die drie jongens dan opkomen en dat testament lezen, wat de vader had geschreven, waar ze met zijn zaken zullen aangaan. En ze willen dat ook zo uitvieren als vader besteld had in zijn testament. Ze gingen dan nu naar dat laatje huis. Dat viel zich anders zo vreemd. Vader, wie du immer hier warst, nu wie dat alles zo stil, zo koud. Hoe zullen ze nu den Anfang merken dat abriemen? Ze werden zich einig, ze werden bij de verste Stoof anfangen. Jeder denkt, über deelnemen wat er wie. En zich dat aandelen wat ze willen en wat ze niet willen, dat worden ze te zien stalen en dat zal dan verkocht worden op een uitroep. Zo gingen ze dan dat ganze huis rond, van een stoof naar de andere. Toen het laatste leiden ze dan zijn office stoof, waar hij zijn dokterarbeid gedaan had. Deze stoof weer aan zeer wichtig. Hier had vader zijn ganze leven zijn arbeid binnen gedaan. En zo vele mensen had hij daar kunnen helpen. Nu stond aan deze stoof dat oude schoop met glazen deuren, waarvoor hij al zijn gereedschap binnen had, dat leidden ze tot het laatste toch. Ze hadden meestal een beetje angst dat op te merken, en vader had dan van klein op immer geleerd, jongens, dat schoop, dat moet je niet opmerken, die zaken wat er binnen zijn, die moeten rein blijven. Dat is niet om spelen. Maar nu moesten zij toch einfach hand aanleiden en merken dat ook. En delen ze de zaken aan wat ze willen. Dan staat er met eenmaal een zeer strome glazen kam. Een grote met een zeer strome taksel. Ze merken die op en vingen dat door. Es wordt binnen wat ze niet kennen. Ze bekijken dat en worden zich einig dat met een oude brood zijn, een stek brood, ganz uitgedreigd. Dan willen ze dat uitschmieten, maar dan zegt einer van de jongens, ons vader had nog niet wat niet een mening had. Dat brood dat moet wat bedienen. Ze falschen een beetje rond bij al de oude nobers, maar keiner weet er wat van. Dan zegt een ober met een jonge vader had hem aan de kerkje. Lang terug als die alle zeer kleine jongens waren. Vielleicht wordt hij dat weten, want je die nog vingen. Zij zeker in de ramen vingen die met het ziet en voor en doorgaan en nemen die kam met. En wiezen uit die dat is nu een oude weetvrouw, die woont alleen. En die zegt voor het, oh joh, ik weet graag wat dat is. Dat passiert als die nog zeer jong waren. Dan wie ik de kerkje in hun huis, ik deen voor hun vader. En dan een winter werd het eten zeer knap in dit land. Vele mensen werden om hongeren en dan werden er nog zeer vele krank. Dan wordt hun vader zelfs ook met eenmaal krank. Hij dacht dan, hij wordt sterven. Hij lag ganz te baden en ik moest hem dan bezorgen. En de nobers die werden alle zo beduurd. Dat er leven dachten, die zal toch niet sterven. Vele dachten, hij weer vielleicht weer in honger zo krank als een je andere werden. Dan een dag klapt het aan de deur en dan merk ik op. Dan staat er een vreemde man. Hij heeft een pak en zegt te mij, dit is een halve brood hier binnen. En ik wil hem, dat zal de dokter hebben, die zal ervan eten. Ek wie ook krank, sy krank, en dan word my dit gebracht van een man, en die sê, want u was van dit brood eten, dan was u gezond. Ek deed dat en ek sê gans gezond, en daar is nog dat halve brood even gebleven. Ek dacht, ek word het nu den dokter brengen. En ek sê my sicher, want hy dat aat, word hy gezond worden. En dan met jy die man dan waag. Dan neemt die kerkje dat brood nog er een voeder en brengt hem dat. Hij bekijkt dat lang en dan zegt hij, ach, wat wil ik, oude mens, daarvan eten? Breng dat leven naar de schouwleraar Lee. Die hebben een zeer kranke kind. En dat jonge kind, dat heeft dat leven verzicht. Dat moet we om leven houden. Ik heb je al zoveel hingen mee. Breng dat naar de lied en laat die dat vier kind hebben. Na de kerkje brengt dat door hem. De schouwleraar Lied, als ze zwaaien, bekijken zich dat brood. En dan zeggen ze, ons kind is nog veel te klein om brood eten. Wel we dat leven naar de nobelvrouw brengen over de goos. Die heeft drie jonge kinderen. En die zitten zeer dan. Zij drogen dat doorgaan en gonen treg. De arme weesvrouw bedankt zich zeer en bekijkt dat brood. En dan willen ze zich ervan eten en zegt de oba, dus de oude weesvrouw op de andere goos. Die zitten zo verhongerd, zo dan. Ze ihre kinderen zullen dat doorgaan brengen. En drehen die dat doorgaan, door de oude vrouw, die neemt dat zo leeftolig op. En zo jaagt dit brood rond van einem naar anderen. Met eenmaal aan de werk weer, dan put het aan de deur hier bij ons en ik meek op, zegt deze kerkje. Dan staat er een jong, een vreemde. En die zegt, mijn man schickt mij her met dit pak, ik zal dit naar den dokter brengen. En dan is de jong ook al waars. Ze wist niet meer wie dat wie je was. Wie meeken dat op? En dan zit die jongen voor dat dit is waar dat brood, dat is teruggekomen. Je hebt keiner van die jeten, dat is een ganze werk rondgegonnen. Alle man heeft dat bekijkt en niet van die jeten. Dan zegt de dokter, dit brood moet we houden, dit is meest als heilig. Dit hebben de lied niet kunt eten, die hebben dat een dem anderen gebracht. Die hebben immer gedacht, dem anderen veel dat niet, ja. En dan zegt hij, zolang als er zo'n mensen in je ons zijn, wat zo'n leven hebben, een tom anderen, dat ze leven dem anderen veel dat niet, ja. Zolang is er hoop niet voor ons. Dan is de leven nog niet ganz koud. Dan zegt hij, ik word het brood wegleggen. En hij stapt dat in de glas me komen en hoe dat nu binnen is. En wanneer hij moet betriep weer aan dat slag ging, dan moet hij de kam op en checkt er nog. Dan geeft hem dat wat hij moet. Dan wist hij, door eerst toch nog leven, manke mensen. En de Heer Jezus, die zegt, en Johannes 13, vers 34. Daaraan wordt jeder mens erkennen dat je mijn jünger bent, want je leeft onder een ander, einer zum anderen hebben. Dan is er de vrouw voor ons zelfs te vrouwen. Heb ik zo'n leven, dat andere mensen kunnen zijn, dat ik Jezus die noodvolle zie. Amen.

0: De klok is neien.
1: De vrouw van de Samaria is uit. Best uit. Want Jezus wil komen. Je zou maar aan het lijken dat de vrouw niet. Wie wil dat met je doen? Hoe vaak had je leert te lijken? Nu, ik hoop dat je woord is aan voor jou als voor de kloos aan wat je doet met mij. Dat meint niet dat. Dat is een onveilig. Well, we weren't as well clear weren't about her, but hangs on what you must mind down. I'm more putting aside if I bought today, the Salonish Yemeni, what did it do? Had in trouble. Paulus, the Krieg in the Sturm, also in Europe, and the Canadian, with Clan Asian beer. Hij zal doorheen komen. En hij kwam naar de Thessalonica en hij kwam naar Haan. En hij heeft weer drie weken predigd het woord. En vele mensen hadden zich bekeerd, hadden de kerk aangevangen. En Paulus moest verloot met zijn vervolging weer. Weil hij Timothy de Oren voor andere de arbeiden en de mensen weer rood geven. Nu willen we een beetje nicht mit den zwei, aber, nein, zwei, weiß ich nicht, aber, mir confused, what else, Jesus in Barakum. Die Leben, die haben wir in vielen Menschen, die leben so und so, und die wird bekommen, so die Menschen, die das mal schaffen, Jesus kommt ja auch mal beim Vater. Sie wird reisen, die wird kommen. En Paulus zei, dat is niet zo. Je zegt, door een schaffbaar, je moet een arbeiden, dat je het leven hebt, en Jezus wil komen wanneer je wat doet. Nu dat vader komen, als Jezus zelf zegt, bood vader komen. Wie weet niet, bis je niet kan snijden, wat is bood? Voor ons bood, dat doen we wat voor omstandig zijn. Want de man zei, hij komt bij de huis. Daar kon zijn 5 minuten, daar kon zijn een stund, daar kon een 2 stunden dieren. Maar wat is bood? En Jezus zei hem hem voor, hij zei, bood vader kom. En hij zei, maar nee. Nu de vrouw van de Samaria zegt, ze hebben rijd, want hij wordt kom. En ik, waar de eerste alfaars dijk nemen in het eerste seizoen in Kuber 5. En ik hoop, we waren zo'n kleur het hier in de Eva. De lezer zegt, zo, lieve breider, even de tijd en stund, wanneer Jezus komen wordt, is niet neidig, gint meer te schrijven. We hebben van de mensen, die zijn zo begierig, zo opgericht, wo dat alles wat passiert? Ik funk on, van 20 jaar in de Bibelschule gewoon en ik veel studiert door en veel gelesen. Door Amazon, die hadden met ons een map bereikt. Krijgt wat passieren wird, wanneer dat passieren wird, wat er alles passieren wird. Wo ik dit een vers lesen, dan denk ik aan eerste, aan Apostelgeschichte 1. Jus er Jezus in Himmel voer. Dan willen die gingen niet schrijven. Wo is er nog nu? Wo is nu dat op, dat de druk abbrachten? En die was de koning zijn? Dat is weer de gedanken. En ik wil een plot iets zijn, dat is echt een verschonen, nou. Jezus zei tegen, dat kan uit je nerst. Die vrouwen vragen, met, voor wat was bekammerd? Was er weer bekammerd dat Jezus wordt, dat druk heeft hier opstaan en zij worden, doe met enzer. Jezus zegt in het, wat je zullen aan bezorgd zijn, de geest wordt komen, de geheide geest wordt komen, en die zullen mijn zorgen zijn. En Jeruzalem, en Samaria, Judea en Samaria, en de ganse wereld. Ik wil nemen van het woord God is, dat stemt van der nog. Jezus wil van der ook hebben, wie zullen andere mensen inloden, naar Jezus te komen. Als ik jong bij jonge Christ weer dan met onze kwakte, wie ons ook niet, wie allemaal Ontario, en dan wordt wat veel gevraagd. Des zorgen voor Jezus, des mensen inloden naar Jezus te komen. En dat was zeer interessant. En als ik afwassen, mijn dad in Mexico en het Rijnland, die mensen reden veel van Jezus wat waarder kwam. Je leven had een stuur in het Rijnland, en hij zegt, er fehlt mir niet stuur te bieden, maar dat loont zich niet. Dat loont zich niet. En dat wordt veel vertaald, veel van je reed. Dat loont zich niet. We zien wat voor waar komt. Paulus zegt tot de Thessalonica, arbeid, houd je druk, zet het je wiederkom. En Jezus zegt dan pas het eind, dat zorgen en Judea en Samarien en in de ganze wereld. En zo als van daar wil ik je aan ze opkomen, dat we zullen zorgen. We zullen metteilen. Als ik gewild word als spreker, dan wordt nog een andere broer, die Hans Bouwman, gewild als spreker. En Herman Kloos wordt gewild als diakoon. Dan willen we eerder dat we als stuk komen deiden. En dan Herman Kloos had een zeer interessante waag voor mensen, vrouwen, als ze bekeerd werden. Vroeger die mensen, kost me zijn, wanneer ja, doen we Jezus begeerd had. En dat kost me zijn, wanneer die ervoor gehoord had met Jezus, de vroeger dat de mens kon antwoorden. De vroeger een onkel Fea, dat we al met oud. Dan zei de onkel Fea, ik ga nog komen. Dan had een andere vrouw, kan die me klaarmaken, wil dat kost dan? En wie ook nog kloor aan de onkel en dan in haar nog. Dan weet ik wie dat aan sterf had en dan hoorde haar aan. We hebben hier bij Seminole al veel mensen begroefd in de hostigstoel. En als de hostigstoel naar de nek, ons is dat immer hostig. Dan wil ik weer niet nog niet ons rijden. Maar wie zal rijden? Wat moet dat rijden zijn? We hadden al een team met even kicken. En de tweede vraag is dat ik hier weten. Zelfs goed. Dat in Herren zijn daar. Zo komen wordt als een stille en een nacht. Met wat zal wie ons beschaffen? Zo is de vrouw. Met wat zal wie ons beschaffen? En zegt hij, ik weet nog dat dat is een stille. Dat is een spetspiep. Dat is maar bij ons teacher. Ik pak dat woord eenmaal in Belize. De mensen lachten en vragen, wat is een spetspiep? Dan dacht ik, de mens met een spets. Nou, ik zei, dat is een stille. Een stille. Nou, wo merkt man es reiten, seit wir reiten, wenn der Stille kommen hat? Der Stille kommt gewöhnlich unerwartet. Der versucht sich aufzupassen, wenn er kann, sich nicht tief besser, wenn er kann, dass du nicht so antworten sollst. Dann fangen wir dort Vers 3. Wenn die Menschen sein wollen, alles ist ruhig und sicher. Wat is ruhig en sicher? Dingen die van jou passieren, wat mensen zijn opreinigd hier steeds, is dat is niet meer sicher voor ze zijn. In Californië, in Florida, de laatste deel van Hisa plus en je valt. De grond helpt niet meer. Dit laat nu. Dat valt aan. En ik heb me niet helemaal met je dag. En je mensen voor een waak, mensen valt te hebben aan. Met kort hoop. Dat erwarten we niet over. We erwarten dat de eer weer persoon dat wordt houden. Dat het wordt verblieven. Maar wanneer we schmatten aanvallen te wonderen, wordt dat huis mijmaal aanvallen, wordt de grond bij zich houden. We zijn ons niet meer zeer sicher. In de laatste paar maanden, zijn veel mensen in de Hisa van Urkorn doodgereden. Van hier im Oosten en im Noorden en in de States hebben ze veel, veel Urkorn gehad. Zijn veel, veel Hisa. 2 miljoen. Veel adelige mensen hebben hun leven verloren. Nu, hij zegt, wenn die Menschen sagen wollen, alles ist ruhig und sicher, dann wird verdammt plötzlich eben ankommen, so als die Welle eben in der Früh kommen soll, der ein Kind zur Welt bringen wird. Und hier weiß wir, dass die bei dir kommen hastig. Für mich, dass ich mich nicht mehr denken können, mit dem ich hastig. Mir denkt dann nicht mal, wo hastig das wir. Meine Freude kriegt sie nur recht, dass ich gefallen wir und dass ich besinnungslos wir und für ewig das hastig. Da sind viele Dinge in unserem Leben, die passieren hastig. Nee, sag ich, nicht sein, alles ist ruhig. Sag ich, wenn sie nicht vorhin sagen, alles ist fein, alles ist ruhig, dann pass ab. Und die Breiter sind nicht von dir, denn die Dichter des Leben. Das jüngste Tag aus einem stiller Unfallen wird. So, Paulus denkt am besonders nicht an die Gemeinde in Thessalonica und sagt, die sind nicht von dir. Paulus kann die an. Paulus hat ihnen gehalten, dass sie können Jesus annehmen, dass sie Heilung. Paulus hat ihnen gehalten, dass sie reich werden, wenn Jesus kommen wird. Aber wann ich wollte kommen? Well, da darf ich euch versorgen, ihr wollt genug davon. Sieht das reit. Die Frau soll nicht sagen, wann ich wollte kommen, aber best you right. Zijn ik right. Dat is voor de wichtigheid. Die zullen, die alle zijn kinder van licht en kinder van dag. Wie zijn niet van de nacht en ook niet van diestern. Hij brukt hier een bispel. Wie zijn niet kinder van de nacht, wie zijn kinder van de dag. Dat meint alles zo klaar. En die gedachten, waar we de tijd lezen, dat komt ons aan. Zal we dan niet sloppen? Zeker zal we sloppen. Nee, maar wanneer Jezus wordt daar, kom wat daar. We hebben veel dingen ervoor in ons leven. Ik denk, hij is een beetje van verheer gebracht door mijn broer Johan. Die wird auch klar, aber eins wird jetzt mit der Trompet bloß nachgenommen, so bekommen, wird jetzt kommen. Und wenn der Bakterie trocken durch Kaffee, meine Alter, ihr glaubt, die Tieffries, dass sie können, Phil, et der Leid haben für die Kinder, die Jungs. Und der hat eine kleine Batterie mit einem Bloßdenk, dort von der 4 aufging, dann bloß der. Danach ging der 4 aus, dann denkt die dann, die Hand wagt ab, mein Bruder. Dat we diester in de bloos. Hoe zegt die Jezus als je komt, niks hier gebleven. Dat we dat zei op je recht. Dan wordt er een keer van mijn been erop en vond dat de elderen weer naar een bad en de Jezus hier nog niet gekomen. Over dat merk ik niet gescheid wo we reed zijn. Nu, hij zegt, wie zijn reed zijn, wie zijn dan niet van den. Wir sind nicht von der Nacht nog niet van diesteren. De diesteren is dat ik heb een geestelijk neem en ik heb ook fysisch neem. Maar hier liggen die in mijn geestelijk. Wie zijn niet geestelijk aan diesteren? De Thessalonica, die weer niet aan diesteren. Wat meint dat? Dat ze meint, Jezus wordt bevallen komen en ze weer reid den te begegnen. Ze hadden zich bekeerd. Ze hadden hem aangenomen. En vers 6 sagt er, dan wel wie nu ook niet schlopen, zoals andere, wel wie waken en hem kloren zijn, verstand zijn blijven. Nu, wat meint dat kloor zijn? Dat mijn kloor zijn, ik die reid Jezus te begegnen. Ik weet dat ze daarmee gezegd worden. We zullen, we kennen wel niet weten als we reizen in de Heer en het te gaan. Als ik naar schuld ging, dan hadden we een laatste vers en we kissen, gezegd dat we zullen alles niet reizen zijn in de Heer te begegnen. En dan hebben we den Kampf, we kennen je dat niet weten. We zijn er wel weten. Als we klooien waren, we zijn al hier in Trede, en we zochten, ik mijn onkel, hij ben alles staan in de gemeente in Bolivia, en dat ik aan de mat van mij het jongen hoort. Nou, hij zegt, we zullen eruit zijn, we kunnen het niet weten. Ik zei, ik moet echt gekant hebben, dat ik moet echt gevonden hoort. Hij zei, nu schijnt aan. Maar waarom moet ons eerst nemen? Best duurheid, want Jezus van Engels wil komen. Mijn verlangen is dat dit moet klaar zijn. Wanneer ik op enkele van deze boodschap en die is het niet klaar, ik moet die aanloden en verder komen op mijn gezicht en dan wil ik komen waar we het klaar maken. En dan verder wordt nog onder komen. Dan wil ik klaar gaan dat we in de kringen zijn. Ik heb veel mensen gevraagd, best is bevriet. Dit twijfelen zijn me. Dat is veel jongeren, nee. Dat is helemaal klaar. En zo klaar kan we zijn, dat we in de kringen zijn. Vers 7 zegt, die wat er slopen, die slopen de nacht. En die wat er drinken, drinken de nacht. Bedrinken zich in de nacht. Wat meent u dan maar? Wanneer de mens aan het diesteren is, die niet klaar is over de watergeboord, dan is hij nog in de nacht. Wanneer die niet klaar is, dan is die vrouw, slaapst u dan nog, sloep ik dan nog. Ik heb verlangd met je kamp. Ik weet dat ik bekeerd me als ik mes 14 jaar weer. Waar ik verlangd over je kamp. Als ik rijd weer. Den haar te begeven. En ik wil 20 jaar. Ik wil een jaar in de Bibelschool was. En ik twijfel aan hem. Zie ik eruit. Want Jezus het waar ik kom. En in Mexico had ik een gebed. Dat gebed weer, dat ik moet weer begeven bij de Jezus lijken deed. En dat zou mijn vriend zijn. Ik begeven aan wie nu met ik, en hij had dat zeer klaar. Hij wijst me eerst Johannes met de vijf, los met ver, die daar ging geschreven dat je weet dat je eigen leven gaan, maar wie het niet klaar. En ik schoof die tijd bij Canadian Timken, de leerwaarschmeel. En ik was half 12 zo overs omvallen aan de nacht, vloeren daar mee aan, door de arbeider schoffen deed. Je was daar. En dan, in die nacht, dan kwam ik naar de arbeid. Die hadden zo'n machine wat te waschen, voor mijn voren waschen deed. Dan moest ik woed afhalen, die weer om charger. En ik ging de handen losknakken. En ik wist van mijn vrouw aankwam. Diederik, wat weet je dat je schoffen dat? Wel, ik had een ronde spal aan belt, die moest ik aanhaan. Dan, wanneer de guard dat zachte, wist ik schoff zo, dan kon ik niet. Dan kwam die vrouw dat kwam daar, die weet je dat schoffen dat? Nou, ik weet dat ik geen spal. Dan zei de hele gast, zo best, die hast mij aangenomen, en ik zie die niet spal. Nou, wat wist je de schoffen des? Nou, ik zie wie de arbeid. Nou, wat mag de herrie dat moet kloor? Dat ik zijn kind wil. Vers 8. We willen wie zum dag gehieren, wel wie kloor denken, en geloven am leid, en am brustschuld drehen, en de hoopling op onze Seligkeit aus einer der Reiters. So, der Frau, was ich hier nennen kann, wo warst du klar? Und das, er sagte, wir sollen zum Brustschild abschnallen, und dort wir wollten so durchteilen, auch in uns denken, von Glauben. Wenn die Menschen fragen, der ist meist alle Menschen sein, echt leid. Was meinst du damit, echt leid? Was verstehst du, mein Tod? Ich war ein anderer Bruch, wo das fein erklären, das ist Vertrauen. Vertraust du, dass Jesus deine Sünde betont hat? Du hast am Ende gelohnt, vertraust du, dass er an dir wohnt? Da hat man Vertrauen zu tun. Warum ist der Brustplatz hier? Hier ist mein Hut. Wie sah ich für mich an, ich weiß nicht, was das unbedingt erreicht, ich weiß, was zu sein, aber ich kann gehen zum Hutten, you know. Nun sah ich, wie das beschützt, du kannst dich danken beschützen, dass wir reich denken. Wenn ich gehe, ohne man sieht, ich sing Kind. Wenn die geht, ist es ohne man best zu singen Kind. Nu, wat brengt dat dat ook geloven? Vertrouwen. Wie vertrouwen dat Jezus als in mijn leven niet gekomen. En ik vertrouw dat hij mijn heiland is. Wie aan te kampen met onze gefeilen. En onze gefeilen is, dan feilen we gewoon zo nu. Ik kan nog niet gelezen dat de Bibel zegt van die feilste te Godes kind best en best Godes kind. Dat is immer wat ik leest. Glauben als Vertrauen. Vertraust du, dass du Gottes Kind bist? Das sind die Dinge, die wir machen tun. Wir machen das Vertrauen, dass wir singen können sein. Also Gott hat uns nicht dort bestimmt, dass uns sinngerecht treffen soll. Aber dort, wie durch unseren Herrn Jesus Christus redlich wurde. So Gott hat uns nicht bestimmt, Jesus hat die nicht bestimmt, der mich nicht bestimmt, dass wir sollen zum Gerecht getrocknet werden. Dass wir sollen verachtet werden. Und da ist es sehr wichtig, dass wir das klar haben, dass ich Jesus sein Kind sehe. Und dass du das klar hast, dass du Jesus sein Kind bist. Ich sehe nicht nur, wenn Gott sein Kind, ich predige da. Ich predige, wie ich Gott sein Kind sehe. En zo zal wie van leven en am vertrouwen, am geloven wandelen. Wanneer du zum Meist, was du arbeid voor in die Kunden krebst, du hast vertrouwen dat wat starten en die wat voor. Dat is geloven. Zo doen met Jezus, wanneer ik zum Meist opstoe en ik vrouw aan mijn leiding, aan mijn schützung, dat ik vertrouwen heb wat het doen. En wij zo in huis komen en we danken Herrn voor een schönen dag. En dan worden ze mijn spie vallen. En dort ben ik ons reich voor de tijd. De vrouw om vergeving. We zijn niet gelijkgeldig hier bij ons leven. We zijn niet gelijkgeldig wat we doen. We vertrouwen aan. dat hij ons weer leiden wordt. Ik was vers 9 heimelijzen. God heeft ons niet daartoe bestemd dat ons zingerecht treffen zal. Maar dat wie dich, onze Herrn Jesus Christus, zeilig worden. Verstehen sagt, er starf für uns, so dass wir nu, auf wie schlopen oder wacker sind, mit arm taub leben können. Sieh her, glätt ihr dort. Aus dem Christ, wenn mich du like, empfehl mir den Herrn an. Was will ich danach bekommen? Weil ein Stück abgegangen mit dir. Wie kann er reit sein und schlupen? Ich wollte ein Beispiel geben von der Mama. Die Mama, die deine Kinder zu den Schlupf gebracht hat, sie lag sich durch und sie schlapp. Meinst du ein schlecht ein Kind? Sie ist plötzlich recht im Abschnitt ein Kind halb. Und das ist doch gut, was meint reit sein, wenn Jesus und Vater kommt. Wenn du auf dem Tag da bist, wat de tekte wat dan weet ik niet hoe, ik weet dat dat die was aan mijn druk wordt worden, was aan mijn tegen komen in de loft. Dan wordt hier kwijt verzorgd, wat voor mijn tekte passeert. Wanneer we zo gebonden zijn aan deze eed, dat we alles maar in orde gaan op deze eed, dan vergeten we, we hebben voor ons een heiland. Hij wil gaan wie zijn reed zijn aan te beginnen. En Jezus zorgt voor ons, zodat wie, nou, Jezus sterft voor ons, zodat wie nu, of we slopen of wakker zijn, met arm taub leven kan. En hier verstoor ik zo mijn tot, slopen waar de vieze sloop. God heeft ons gemerkt dat we slopen moeten. En ik word dat zijn, maar in schelle was ons dat eindelijk nog meer sloep. Zo, wanneer ik vieze sloepen doe, doe wein ze ik reid in hand te beginnen. Wanneer Jezus voorkomen, doe wat niet ruim zijn, niet tiet zijn, nog dingen prachtig meer. En daarmee moet ik van je zeggen, wanneer du dingen hast prachtig meer, met God, met de nächsten, met je familie, dan doet het van jou nog. Weet je wat ik als je mooi naar God? Weet je wat we kunnen van jou? Nu, niet kennen. Veel moest wat je zegt, nou, ik wil dit nog, ik wil dat nog. Dat is goed. Wanneer we mensen bezeken, als ze gezond zijn of krank zijn, wie weet in God dat ze nog wat leven, zullen leven dat je naar hem wil begeven. Zo, ik mag motor spreken, wanneer u niet klaar hebt dat je eruit bent, waarom wil je niet van je eruit meer? Want die helft van de ver en ik wil die, wanneer je je zoon had, er bij hem zingen, en ik wil die verzicht helpen, mijn vrouw wat vroeger helpen, en andere, want wenn der Hunde fährt, sind der Hunde, was er haben kann. Wie man sieht, der Beten. Und sagt mir, die reut was, Jesus zu begehen. Nun, das lehrt die Kraft ganz klar, dass wir sollen reut sein. Wir sollen reut sein, um zu begehen. Und wie es für reut sein, was tun wir dann? Dann schaffe. Und falsch auf, sagt er, doorwegen meer kunt wanneer je een ander moet. En duwt je een ander op, zoals je ook doet. Zo, onze opgave is nu, wie we nog hier zijn, om ze een ander op te buren. Wanneer we spazieren voor? Voor we ons aan te niet schillen, voor we op te buren. Ik wil die motor spreken. Voor mensen bezeken met den zijn die opbuur. Dat betekent dat. Wat goede dingen met deel. Wanneer je voor met een hernje hoort als een vaarsje hoort als, die vaars met deel. De mens wordt vielleicht nus saai. Maar als einer schekt in een vriend een vaars, dan krijg je een antwoord terug dat je krijgt de vaars wat mij van de fehlen deel. Zo wie zal ons in onder abbuur. Niet hoe je een onder opbrengt. Wie een onder abbuur. Nu wat doen we daar? Met de vertalen, met de te beden, de motor springen, en vragen, wo jij die dat? En wanneer die metteln, de wandert jij het niet het wieder vertalen. Dat, wanneer dat wel, want dat zal, ohne mensen dat zal weten, dat wordt het zelfste. Dat brak wie gewoon. Zo, ik wil die motor springen, zie een, einer, die de metteln dat, zie ook einer, die de horchen dat. Wenn de horchen dat, dan helpt het voor die, brengt het naar God. Maar niet naar andere mensen. Wenn dat fehlt, naar andere mensen te zijn, ik zei, ja, maar dan wil ik die mensen helpen, dat er dat zelfs wordt. Andere dat zei. Dat brengt wie goed. Wat passiert, wenn dat passiert? Dat is dat je vertrouwen. Ik wou vele, vele dingen wat mensen gezegd hebben te mij, metnemen om graf nemen. En dan worden andere mensen komen hier. Dat is niet mijn opgave. Nu, einige mensen erlauben mij, die denken mij aan dingen met me zijn, die kost brokken, wenn er verzonnen worden was. Doorwegen, meer kunt, und je onder moet. Waar we ons moeten, waar we mensen bezieken. Die hebben mij en Judy ook veel moed gegeven. Moed gemerkt. Met bij ons landje gekomen. Eenmaal dus eieren gebracht en wat anders. Ik zei, je weet wat die meer zijn. Ik zei, bloß, dat heeft ons moed gegeven. Die mensen denken aan ons. En zowel wie ook andere mensen bezieken. Wie ze wel nog aan één ding. We hebben veel mensen mank ons die krank zijn. Wie wordt schutstrijd gevraagd als hij knal ziesten bezieken wordt. Ik zeg, dat ik kan die niet. Klap ik daar aan en hij komt naar buiten en zegt, ik zeg, die ik hoor hem, zegt hij, goed, die kan ik zeggen, goud. En ik weet dat vrienden zo hoog nog en hij weet niet zo ons goed af. En dan starf er boot erop. Ik doe niks een dag. En ik vreem me nu dat ik hem bezocht heb. Ik hoor hem meer zult. En er zijn er veel mensen die het bezoek veelt. En dit is een bevel wat hij geeft. Door ween merk je in een ander moot. En bied je nu een ander op. Zo als je ook doen. Zo hij wist dat ze tijden dus dat. En dit is wat opbuien dat. Met andere mensen metten wat we denken en wat we hebben. Dat je hebt in het moot. En ik wil die moot verspreken. Want die niet klaar is dat je God zijn kind bent. Kom naar voren hier waar we zijn. En ik wil het niet opbeden. En die helpt ik veel meer. We neigen ons in je bed. Ons Herr Jezus, ik dank die. Ik dank die dat u een vertrouwensvoller vader bent. Ik dank die dat u ons leven des. Ik dank die voor ieder broer, ieder zus, ieder persoon wat hier in de kerk is. En ik bid nu, wanneer ze nu zijn, wat niet klaar gaan dat ze God zijn kinderen zijn, dat ze van jou mochten vrij worden. Ze niet voor een huis voor, als ze vrij worden. En die de harken des online, ik bid dat u wurscht. Jemand zeken, jemand vangen, en want dat is als ik volgens mij, en dat klaar mij aan, dat u Gods kind bent. Herr Jezus, ik dank u dat u wurscht, kracht moet geven. Ik ben dat u ook schmerzen komen van je gewoon, Zo bij het begin, ik heb aan zijn hemel zijn, dat we met vrede van die eentje ingaan. Ik dank je, Jezus. En die is nu moest vullen. Amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bibel?

en de Heer Jezus zijn in die noemen, begrijp ik alle touwgera en hij junt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gods Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgera downen en ons verlangen is ook dit programma Gods Woord te verbreiden. De Heer zegt ook in Psalm 91, vers 8: Hier, mijn volk, laat mij on je die reden. In dat reden Gottes wel wie immer waren, ook aan ons hart abnemen en wel een daunen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Jezus zijn gelijkenissen zijn niet bloos interessant. Die zijn ook leerrijk en zeer praktisch. Dat schijnt zo als wanneer ons die immer krijg doortrafen, waar wij een jeder persoonlijk is. De gelijkenissen zijn immer wat uit dat alldagsleven en jeestlichen aangewandt. Zoals wie moet eier zeden, is dat een irdische waarheid met een himmlische bediening. Vandaar hebben we twee geschichten in Lukas kapitel 11, de vers 5 bij 10, en dan Lukas kapitel 18, de vers 1 bij 8, die ons verzeert je een wichtige waarheid met te delen. Dat thema is, geeft niet op. Voor de vandaagse boodschap delen we uit Lukas kapitel 11, van vers 5 bij 10, en dan in Lukas 18, de vers 1 bij 8 lezen.

aan ze programma zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en een cassette met twee programma kost me plus $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer wie je van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 244. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag dan het programma nummer 244. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt om God uit te strolen. Mocht God die richtlijn zijn.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en ik ben van het leven van jou als uit Apostelgeschicht 16, 28 bij 30, hoe dat zegt. Paulus op het op met luide stem, doe die tjenen schulden, wie zijn alle hier. Dan leidt hij zich in licht brengen en raan nemen en vol zetten voor Paulus en Silas aan. Hij bracht aan Ruud en zei, lieve Herrn, wat moet ik doen en dat ik zeilig voor? Als de gevangeniswachter uit angst rijdt weer zich het leven te nemen, roept Paulus met luide stem, doe die tjenen schulden, wie zijn alle hier. Werkelijk genoeg. Während diesen besonderen Erdbeben werden keine von den Gefangenen aufgeräten. Gott hat da noch gesehen. Die Gefängniswächter konnten das meist nicht leben. Wären wirklich keine Gefangenen wachgekommen? Hei wie überzeugt, dass Paulus die Wahrheit redet. Wo hast du sich Dinge ändern können? Ein paar Minuten trägt so eine Angst und nun diese Freude. Hei lädt sein Schwert und sieht. Paulus, dem sie so schlecht behandelt haben, had am nu groot bewoord. Dat maakt zo'n geweldige indruk op am dat hij zetterend voor Paulus en Silas handval en aan vroeg, lieve Herrn, wat moet ik doen dat ik zeilig word? In die moment wie am dat klaar dat hij zijn leven ändern moest en dat deze mannen am daarmee helpen kunnen. Hij naant aan, lieve Herrn, ik wonder wat hij aan woord adelige stund verheer genaamd hebben. Nu vroeg hij aan wat hij doen moest om zeilig worden. Dat was werkelijk niet de rechte vrouw. Hij wil onder den indruk dat hij wil wat doen moeten. Hij wil moeten erin wat doen om zich de zeiligheid verdienen. Want dat ook de rechte vrouw weer, dat weer toch een kerstelijke vrouw. Wer wil een paar stunden terug gedacht hebben dat zo'n vrouw jemals uit zijn muil komen wil? God had dat gedaan. Gott kann so'n Daunen sogar im Leben von so'n Gefängniswächter. Die Frau, die der Gefängniswächter hat, ist auch die wichtigste Frau, die du haben kannst. Die ist wichtiger als irgendeine andere Frau. Die hat mit der Ewigkeit in deiner Rettung zu tun. In jeder Person sein Leben muss da eine Zeit kommen, wenn das seine brennende Frau ist. Weil so eine Person, für wem diese Frau noch niemals eine wichtige Frau gewesen ist, en wer die vrouw in zijn levenstijd verziemen deed. Een persoon die deze vrouw nog niemals gevraagd heeft, is een persoon ohne God en wil God nog niet heeft kunnen zijn ziel erreichen. Hast du deze vrouw gevraagd? Oder hast du deze vrouw ganz leicht voor dich te zien geschoven? Wanneer dat zo is, dan is mijn gebed van jou dat dit voor die een brennende vrouw worden wordt. Ik bid, dat du van jou voor God wordt stil worden en zeggen merken hoe du in eeuwigheid zijn wordt. Dat komt een tijd, wanneer deine ogen niet meer zijn worden en dein puls abhören wordt. Wanneer dat bij dein sterven komt en dat is zeker dat het komen wordt, hoe wordt du voor alle eeuwigheid zijn? Wanneer du die bloos om deine arbeid en richting gekommen hast, dan wordt er geen hoop niet zijn voor die. Wenn du aber hier in dit Leben die Antwort zu dieser Frau gefunden hast, dann wirst du für alle Ewigkeit Frieden.

0: Bi harken hier niet het nächste een kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit dat beeld Matthäus.
1: Kapitel 6. Zeg je een feer, dat je een vrouw zennen niet door op vermenschen even, dat je wel een je zijnen zennen, wil staan heb je van je voren am Himmel al met jeinen loon te rekenen. Wanneer je die goof jefst, zoals die niet met de trompet veraplozen loten, zoals de heichler dort en de juden schouwen en op de gassen daunen, om van de mensen geloofd te worden. Ik zei je in waarheid, dat is alles wat de kriegen worden. Aber wanneer je die goven jefst, dan laat de linke hand niet weten wat de rechte deed, zodat u hem geheimen jefst, en die voren, die aan dat geheimnis zit, wordt die dat öffentlich belonen. En wanneer je beden, zal je niet zo doen als de heichler, de jeren en de scholen en op de gassen aken stonen en beden, zodat de mensen aan zijnen zullen. Ik zei je in waarheid, die hebben er een loon waag. Aber wanneer je beden deist, dan go in die stof en maak de der touw en bed te dienen voren am geheimen. En die voren, die door zet wat am geheimen verjet, wordt die door verlonen. En wanneer je beden, red niet zo veel laat je weet als de veldje daunen. Die meinen, zij worden geheerd, want zij veel weet brokken. Je zullen niet zo zijn als die, wil je een voren weet wat je brokken, eer je door am beden. Doorwegen zal je zo beden, ons voren am Himmel. Die nomen zal heilig geholen worden. Laat die rijk komen, laat die wellen, op je eer die rood zou je donen worden als am Himmel. Jef ons dat brood dat we vandaag brokken, verjef ons onze schuld, zoals wie die vergeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. Breng ons niet in Versicherung, aber bewahr ons voor den Beisen. Wil stige hier tot Rick in de Kraft en de Heiligkeit voor immer en immer. Amen. Wann die Menschen dort vergeven, wann die zich je in jün versinden, wordt jün himmlischer Vater jün ook vergeven. Aber wann die andere Menschen ihre Sünden nicht vergeven, wordt jün Vater jün jüne Sünden ook nicht vergeven. Wann die fausten, zal je nicht lange Gesichter maken, zoals de Heichler. Die verstalen ihre Gesichter, dat mensen zijnen zullen dat zij fausten. Ik zei jün de Wahrheit, die hebben ihren Lohn al waag. Aber wann die fausten deist, dann wascht die Gesicht en beseid die Hoor, zodat nicht die Menschen, aber jün Vater am Geheimen, den fausten zit. En den Vater, die door zit, wat am Geheimen verjet, wat die door veröffentlich lohnen. Sammelt jün nicht Schatze op die Erd, wo Motten en Rost die abfreten, en die Stähle anbrechen en die Stählen. Aber sammelt jün Schatze im Himmel, wo Motten en Rost die nicht verfreten, en die Stähle nicht nur groven en Stählen. Wils wo jün Schatz es, du wat jün Hort ook sennen. Dort Licht für den Körper ist dort Urg. Wann dort Urg klar kickt, wird der ganze Körper vor Licht sehen. Wann dort Urg aber nicht klar kickt, dann ist dort im ganzen Körper düster. Wann ich dort Licht, wird Andy ist, düster ist, wo groß wird dann dort düster sehen. Keiner kann zwei Haaren deinen. Er wird einen nicht leiden können und von den anderen fehlholen, oder er wird an einen hängen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott deinen in dort Richtung. Doorwegen zei ik jund, maak je niet zorgen om je leven, even wat je eten en drinken zullen, ook niet om je kerpen, wat je aantrekken zullen. Is dat leven niet meer als eten en de kerpen meer als de kleidung? Kijk nu de vijl in de loft. De zeien niet en aarden ook niet en zamelen nust en de staling en je voren am Himmel foudert de doch. Zijn je niet meer weet als die? En wer kan zijn leven durch zorgen ook bloos een beet verlengeren? En te wat mag je jund zorgen over de kleidung? Denkt aan de lelje op de stab, wo de wassen. De arbeiden en spennen nicht. En doch zei ik jund, zelfs Salomo wir en al zijn heiligheid nicht zo ongetrokken als eine van die. En wann Gott dat groß op de stab, dat vandoor leeft en morgen am oven geschmeten wordt, zo kleiden dat, wird hij jund dan nicht noch euer kleiden? Wat heb je doch voor een kleinen Glauben? Die zullen nicht zorgen en zeien. Wat zal wie eten? Wat zal wie drinken? Wat zal wie aantrekken? Dat zijn alle zorgen die de veldjes zich maken. Aber jun Vader im Himmel weet dat je dat alle brokken. Aber zeg dat eerste nog God zijn recht en nog zijn gerechtigheid. Dan wil je dat andere ook alle kriegen. Doorwegen mag je niet zorgen om dat wat morgen komen zal. Morgen wordt voor zichzelf zorgen. Jeder dag heeft voor zich genoeg trouble.

naar jou terugkomen. Beacht we hier nu de weet, wel wie. Dat bewijst dat Abraham leeft. God wordt sterk genoeg zijn om Isaac na de opfer van de dode weer op te wachten. Wie worden zijn dat God dat tatsächlich hem overdragen zijn deed. En deze onlijfelijke vertrouwen leed Abraham dem Isaac dat halt op de schulden. Hij nam dat vier en dat maasa en ze gingen de bed miteinander. Isaac wist niet wat God Abraham bevolen had. Deswegen vroeg hij verwonderd, tjitsch, hier is dat vier en dat halt, aber wo is dat schoop ten brandopfer? Abraham antwoord dat God al voor een schoop zorgen wordt. Nadem hij dan den altaar gebuurd had en dat halt dan opgevliet had, bonk hij Isaac en leed den op den altaar, op dat halt nap. Zo als God dat veel jaar later met zijn zoon Jezus om treed stijt. Aber dan kwam de grote onerscheid, en plaatselijk zorgt God voor een schoop, dat zich hem struk met de henna verhoogd had. Dat opvat Abraham ontsteed van zijn zoon. En vol van de Messias gaf het geen ersatz voor hem, denn hij werd de ersatz voor alle zender. Wat voor een grote lijf. Abraham nam den boog de haar zit, in Hebreeuws heet dat Yahweh Jireh. Nadem Abraham zijn groten geloven bewezen had, waarholt God de verheiting dat de zijn geslacht alle velden op eerd gezegend worden zullen. Als God dit verspreidje waarholt, bestätigt hij dat met een eed.

0: Goede Marius.
1: Na, het ziet je sloep als die van deel als Marius abstoende Duits. Rover speert zich die dat van die je sloep haas. Een halve stun farm. Wat ja klein je er al blus verwillert een baad draaien. Nou ja, dan speert een als ik verke niet zo uit je sloep niet. Dat speert zich dan alles van hij al met je schoofd haf. Zo, van deel heb ik maandag. En du hast angeschaut naar dat programma Tim Kaff en Mate. Ik zie die dankbaar dafür, dat du die wat was tijd nemen. Van deel heb ik den 24. August. En dat zal opwarmen in deze jaren. Betreuend vind ik groot van deel. En makkelijk worden wat alf. Zo, dat is wat de waterdienst ons aangeven. Schein dat du bist, hör ich mal nur ein Platitschert Leut, und dann sei wir uns hier weiter.

Dankeschön. Dat u die tijd neemt hier te harken. Dankeschön dat ik aankomen durf. Ik wens je een schönen dag. Abwarte.

nu de dertiende bezaastiende vers. Daarom doet je verstand aanstalen. Ziet niet en stalt je hoopning ganz op de noorden je wat je bracht worden, van Jezus wat je op een woord worden. Zoals je hoorzame zingen, niet je gelijk stalen met de lasten die je nu valde, als je niet beter wist. Maar zoals die je ruut erwild heeft heilig is, zul je ook heilig zijn en al je weg. Wils dat staat geschreven, je zullen heilig zijn, wils ik zie heilig. Wanneer iemand wat je doen moet, dan moet een mens zijn verstand door te handgeven, dat moet aangesteld worden, zodat hij dat ook voor zich brengen kan. Dat verstand, die zin, wordt zich entsluiten moeten, zodat die mens doen kan wat hij doen zal. De zintelijke natuur wordt in verstand bereden willen, dat die mens doen kan zoals hij wil. En dat alles goed wordt zijn. Maar, wanneer een mens zich verjeft, dat hij een Christ is, of nog in een zin wandelt, dan heeft de zintelijke natuur die mens beschommeld, en heeft zijn verstand verdiestet en verleid. Dat verstand kan gereinigd worden, door God zijn woord en dat woord van de Heilige Geest. Deze vers in Romeinen het 12e kapitel, de eerste twee vers, geven ons goede rood. Daarom prage ik jun breda, dat God zijn grootend met lieden, dat je jun lief God even geven als een leven je opva, dat God je veld. Dat is jun vernuftige Godsdienst. En stelt jun niet met deze welt gelijk. Leven ziet veranderd door je nieuwe zin, zodat je bewezen kan wat God zijn willen is, dat God een aangeneem en volkomen is. We moeten ophouden met zo denken als de welt denkt. En dat God zijn woord leren, wat God zijn wille is. In Efeze 4:22-24 worden ons deze woord vergesteld. Dat je den oude mens afleidt, nur den wandel den je verheerhoudt, die zichzelf te grond brengt door de verfeerische last, en ziet niet gemaakt en juist van je zin, en dat je dem nieuwe mens aantrekt, die nu God erschaffen is in gerechtigheid en waarheidsheiligheid. Hier heb je zin dat man wie recht denken worden, zoals de Heilige Geest ons beleert, dan waar we ook den oude mens afleiden en den nieuwe mens aantrekken. Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij. Wanneer we ons verstand met God zijn woord vellen worden, dan waar we ook beter verstonden kennen, wat God van ons verlangt. En al dit zullen we nicht erzennen.

Dat ons veelt ook de genoot van de Heer Jezus woord je openbaard worden. Dat kan zijn dat mensen zich vragen mochten of ze worden reed zijn van de Heer Jezus terugkomen wordt. Dat is waarom we ons op Gods genoot verloten moeten, wils we weten niet de tijd wanneer dat passeren wordt. En we hebben ook niet de kracht ons zelfs te raden, zodat we reed worden zijn van hij komt. We hebben gezien dat hoopning met zo'n dingen te doen heeft, die we nog niet gezien hebben of ervoor hebben. God heeft over zo'n dingen versproken en bestemd. We leven God, en dat heeft ons hoopning. Wanneer we God leven, dan wordt er ook de genoot zijn. Dat wat ons een jaar dag velen wordt, wordt ook gedaan worden. Zo'n hoopning wordt over een indruk en onderscheid maken en hoe we ons nu op deze eerd behandelen worden. Zeg maar, we zijn Gods kinderen geworden, we zullen heilig in al onze wegen zijn. Peter zegt dat we worden gehoorzame kinderen zijn, want we zo'n hoopning en Gods genoot hebben. Eerstens, wanneer we zo'n hoopning hebben, dan worden we ons niet met de wereld en de lasten in de wereld gelijkstellen. Dit is ook wat we rood in Rijmer 12 gelezen hebben. Wanneer we de Heer Jezus als ons heiland ongenomen hebben, dan meent dat dat ons leven ander wordt. We moeten over leren anders te denken als de wereld denkt. We moeten onze gedanken op de Heer en zijn woord zetten. We moeten behouden dat zo als een mens in zijn hart denkt, zo wordt hij ook zijn. Wat in deze wereld is, wordt verschwingen. Dat is met tijd verbonden. Dat is verjankelijk. 1 Johannes 2, 15 bij 17, heeft ons onrecht in deze zaak. Doet de wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft, en dem is niet dem voorziene leef, dus alles wat in deze wereld is, de oergelast, de vleeselast en dat stalte leven, is niet van voeder, maar is van deze wereld. En deze wereld verjaagt ook de last deze wereld. Maar wer God zijn wille deed, wordt eeuwig blijven. Dat is hier te zien, dat we ons entscheiden moeten hoe we leven worden. En dat is ook wat Peter zegt. Peter zegt dat we zullen niet in zo'n dingen wandelen als we verheer deden. Mensen die bekeerd zijn, worden anders leven als ze verheer geleefd hebben. Dat wordt aan God zijn genoot velen. En wanneer we onze hoop niet gans op de Heer zijn genoot stalen worden, dan worden we de kracht hebben zo te leven als aan dat geveld. En ook reed te zijn wanneer hij waar komen wordt. Het laatste wat ons in deze vers vergesteld wordt, is dat we heilig zullen zijn. Dit is dat tegendeel van wat de oude mens de zinde natuur doen wil. En het steed dat we zo leven als we verheer leefden, zullen we als Christen een heilig leven vieren. De Heer heeft ons voor zichzelf erwählt, hij is heilig, en wils we aan je heren, zullen we ook heilig zijn. En onszelf en van onszelf zullen we niet heilig zijn. We moeten over behouden dat ons een nieuwe natuur gegeven wordt, en de Heilige Geest woont, en zonen die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben. Daarom is dat mogelijk dat we ook in al onze wegen kunnen heilig zijn. Dit brengt je wijze vage van de Bijbel in je dagnis. Galater 5, 16. Nu zei ik, wandelt in Jezus, dan word je dat niet doen wat de vleesche last verlangt. Durch dem Glauben kunnen we ons dem Heer ganz aangeven, zodat de Heilige Geest ons en ons wandel heilig maken kan. We zijn voor God in de eer uiterweeld worden. We moeten met de Heilige Geest troep arbeiden, zodat hij en ons zoon doen kan, wat ons voor onze heiligheid veelt. Dat meent dat zoon wat aan niet geveld, waar we afzijden moeten. In Galater 2, 20e vers, schrijft Paulus dit, ik zie met Christus gekruisigd, nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aangegeven. Dit is door de geloven dat we zijn genoot aanwenden kunnen. En daardoor kunnen we voor zijn eer leven. Ons leven, ons wandel, wordt bloos heilig zijn door nu, als we ons aangegeven hebben,

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Friedmatgard uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

Hallo Tinja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil hebben dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Wat is in den barm? Maar eerst wil ik lezen van Psalm 138, verses 1 tot 5, gezegd dat ze dit. Een psalm van David. Ik wil die, o Heer, van ganzen harte loven. Ze goa voor de jette, waar ik met leider loven. Ik wil nu dienen heiligen tempel op te aanbeden en dienen nomen loven, dat du zeer truhartig en lijftoelig bist. Wens du hast die nomen en dien woord over alles kruidgemerkt. Als ik die aanruipt, antwoordst du mij, en du milkst mij broof en sterkst mijn zeil. Mochten die alle tjennigs op je danken, van zij de weerd uit dien muil heren. En van dienen wee haar zingen, wens dienen ihr haar as kruid. Wat is in dien barm? Robert, was du dat desje bed zei, vroeg papa als de familie zich had dolje zaad voor het middagmaaltijd. O jo, welig, antwoord Robert. Hij zei ook een gebed wat hij had uitwendig geleerd al lang twee. En dit gebed dankt hij God voor het schijnend eten en voor zijn goede familie en al de zegeningen die God aan zo rijkelijk geschonken had. Oba, zo schwen als hij had amen gezegd, vond hij aan te grunzen. Ach, ba schoble. Ui, ik licht niet schoble. Waarom heb je zo veel geschoble? Kost u niet mal wat onuitmerken te eten? Zei hij te zijn mama. En dan ook nog wat buiten. Nog een ding wat ik niet lieden kon. Hij schapt zich over de weg naar wat schoble en buiten aan. Wens hij wist dat dit weer alles wat hij te middag wil krijgen. Over dit geval am nust. En dat waarde is ik al veel te heet. En ik moet veel te schwaar schoven in deze het. Ik wens ik kan den ganzen dag even blus in Marie verschwammen, want dat ze heet is. En ze ging dat wieder. Met einmal vroeg papa aan. Robert, glaubst du dat God hier die als du beter deids? Na jo sicher, antwoord Robert. En gleis heeft God den grunze en gramzooie ook geheerd, vroeg papa. Robert schaam zich werkelijk een beet en wist niet nee wat hij nu zei zal. Oba, hij duk zijn kop nap en rof, ten wieze dat hij wist dat God had aan geheerd. Wend van die beet, den danke uit den grunze wordt God geloven, vroeg papa. Hij leerde ook niet naar een antwoord van Robert. Hij reed schwen wieder. Voets no middag wilde du en ik naar den ullen barm gaan. En als hij eerst bij den barm waren, vroeg Robert, wil wie den gode wasseren? Hij wist dat water in den ullen barm weinig goed te drinken, aber zij brachten dat water om de baum en den gode water geven en zij drehen. Heute Tide. Na, zei papa, laat den armen rauf en bring die wat water nap zum drinken. Aber papa, dat water in diesem warm is je nicht goed zum drinken, zei Robert. Ja, ik weet, zei papa, aber du warst ook nicht van den warm drinken, du warst van den armen water drinken. Na, ba, wann dat water in warm nicht goed is, dan is dat ook niet goed, want dat hem ama is, zei Robert. Nou, du bist recht, zei papa. Dat schlechte water in barm kämt in den armen ab. En dit merkt mij denken aan wat Jesus zei. Wovon dat hoort vol is, daarvan redt dat muil. En hij zegt dan nog dat een goede mens brengt uit zijn goede koma goede truit. Aber ein schlechter Mensch bringt in sein schlechter Koma schlechte Trüt. Jesus sagt auch, dass am Gerechtstag wird ein jeder Mensch Rechenschaft geben für jede unnützelt Wut, dort er gerät hat. Und danach sagt Jesus, dass

Want die eerst voor die haast met beden, dan jij tot luis met tot grunzen. En du zeist dankschein voor dat eten en aan je bed wordt die haast uitwendig geleerd en dan grunst du ween dat eten. Wend van die bed tjermt van dien hart. Mij tjermt ze ver dat je grunst tjermt van een zeer ondankbare hart. Dien hart is zo als des barm. Doe tjemt nicht veel goede druut. Robert leidt den ama Rolf en barm nan en schap doe wat woot uit. Hij checkt na dat zeer geriezet en blotjet woot. Hij dacht even zijn papa zijn weet. Want zijn hart werkelijk zo geries weer als dit woot, dan moest hij doe wat ween duinen. En hij vroeg zijn papa als hij met Amthoop wil beden, dat God hem wil een reinend, dankbare hart geven. Hij wil ook werkelijk niet allemaal zo vergrond zijn. Hij wil veel liever dat hij vrouw en dankbaar weer, en dat zijn weer dat worden bewezen. Nu heb ik ook nog wat vrouwen voor die. Wat is in die hart benen? Bist du wirklich dankbar für die guten Dinge, die Gott dir schickt? Oder kannst du bloß die Troubles und schwere Dinge sein? Was wir sagen, ist wirklich wichtig zu Gott. Unser Wert kommt von uns Hort. Und wo uns Hort voll von ist, da wo wir von reden. Und wir kennen auch Gott früher, als er uns helfen wird, ein dankbares Hort zu haben. En hij wordt ons ook geweldig helpen. We kennen ook zelfs door wat te doen. Waar ook niet alles in leven zo is als we wensen, door zijn er weer vele dingen waar we kennen voor dankbaar zijn. En wanneer we checken naar de goede dingen en denken aan de goede dingen, leven als de slechte. En God, veel danken voor al dat goede. Dan waar we niet zo licht rijd zijn te grunzen. En dan brengt ons dat een vrede. En we brengen anderen een vrede met de schijne weet wat we zeggen. En onze vers om uitwendig leren hier is in Efeser kapitel 4 vers 20. Dat zegt ons dit. En dankt in alles immer God, den Vader, voor alles in Jezus Christus aan zijn Heeren zijn genomen. En onze gedanke uit deze geschicht is, zie dankbaar. Nog eenmaal, zie dankbaar.

Bedankt zijn Tjenge voor en je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: Das mag 30 Minuten.
1: Nu hier weer een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Jerata, in Jerata, in Broda, in Stortja. En de mensen die zeiden, tjit mal, wenn grote Fluss dat geworden is, dat is al zo'n Bach mooier. Jo, als de kleine Bach nog zo klein wird, dan kun de Tjenja door even springen. En nu wird dat zo'n grote Fluss, nu moesten de mensen door even een grote brug bouwen, damit ze door even gaan en even voren kunnen. En wann die nog, de mensen, door beim Euer van den Fluss nog een Mühle abbüen deuten, dan deut dat Water, uit Spoos de Räder drehen, en dan kunnen de mensen ihr Mehl trien, wo dat dan twee malen wordt. En dan kunnen ook grote Schäps op dat Water voeren. Jo, de Schäps, die voeren immer wieder bij de Hiese en bij de Torms vorbei, bat ze in dat grote Meer nankommen. Dort im Meer, da kommen alle Flüsse töp. En dan blijven die da ben. Bate lieber Gott, so desche Kraft von der Sonn, war da abheben dort in Himmel nen. En dan dünn sich in Himmel gröte Wolken bilden. En wann dort dann so ja heut op ihr des, in de Planten so ja dastig es, dann lad Gott der Herr de Millionen von de Leiden von Himmel rauferfallen. En dan dreint de Erd, de dreint de Bäume in de Felder, en alles wat op Erd wossen deed. En dan kommen de laatstjes Wader in de Erd nen. En door wel de dan Wader op oemste Zon zoen. En dan wel de Wader Rüter. En dan jef tot ne frische Twaal. En woot je wat in de Bibel steht? De twaalf van het eeuwige leven, dat is de Heer Jezus Christus. Weet je wat dat bedienen deed? Dat wanneer wij ook zo'n kleine watertropfen zijn, wanneer Jezus bij ons neemt, dan zijn we te een vloes worden en dan zijn de anderen daaruit drinken. En dat is de grote zijn dan voor alle anderen. Nu willen we nog beten. Du grote God, du hast alles so wunderbar gemerkt. Du hast das Wasser gemerkt. Und wir können genug davon trinken. Und du gibst uns auch das Brot. Wir danken dir dafür. Amen.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dit is gezicht naast ik der halve brood. In Matthäus kapitel 24 vers 12 lees wie van de tijd wanneer veel trouble wordt in deze wereld zijn. Dan zegt er door de leef, die wordt bij vele mensen kalt worden. Maar dat zeg ik niet bij alle, bloos bij vele. Vele jaren trek wie in einem land een oude dokter. Die wie zeer beleefd van alle mensen en hij wie zo'n leefdholder man en hij kon vele mensen helpen. Maar hij wie bloos een mens en hij wordt oud en hij starf. Hij had drie jongens, drie zeens. Nu dat begrafenis moesten de drie jongens dan opkomen en dat testament lezen wat de vader had geschreven, hoe ze met zijn zaken zullen omgaan. En ze willen dat ook zo uitvieren als vader besteld had in zijn testament. Ze gingen dan nu naar dat laatje huis. Dat viel zich anders zo vreemd. Vader, wie du immer hier warst, nu wie dat alles zo stil, zo kalt. Hoe zullen ze nu den Anfang merken dat abriemen? Ze werden zich einig, ze würden bij de verste Stoof anfangen. Jeder denkt, er wird deelnemen, wat er wie. En zich dat aandelen, wat ze willen en wat ze nicht willen. Dat würden ze te zien stalen en dat soll dan verkauft worden op een Utroep. Zo gingen ze dan dat ganze Huis rond, van een Stoof naar de andere. To dat laatste leiten ze dan zijn Office Stoof, wo er seine Doktorarbeit gedonen hat. Diese Stoof wie an sehr wichtig. Hier hat vorher sein ganzes Leben seine Arbeit bennen gedonen. Und so viele Menschen hat er doch können helfen. Sie stand an dieser Stoof dort auch geschaut, mit glasene Dären, wo vorher all seine Gerätschaft bennen hat. Dort leiten sie zu dem letzten Tag. Ze hadden meest een beetje angst dat op te merken. Dan vader had dan van klein op immer geleerd. Jongens, dat schaaf, dat moet je niet opmerken. Die zaken wat er binnen zijn, die moeten rein blijven. Dat is niet om spelen. Maar nu moesten ze toch even hand aanleiden en merken dat op. En delen zich de zaken in wat ze willen. Dan staat er met een zeer strome glas naar kam. Een grote, met een zeer strome taksel. Ze merken die op en vingen daardoor. Es wordt binnen wat ze niet kennen. Ze bekijken dat en worden zich einig dat met een oude brood zijn, een stek brood. Gans uitgedreigd. Dan willen ze dat eruit schmieten, maar dan zegt een van de jongens. Ons vader houdt nog niet wat niet een mening houdt. Dat brood dat moet wat bedienen. Ze falschen een beetje rond bij al de oude nobers, maar keiner weet waar wat van. Dan zegt een nober met een jonge vader, houd hem aan de kerkje. Lang trek als die alle zeer kleine jongens waren. Vielleicht wordt die dat weten, want je die nog vingen. Ze zeken de ramen, vingen die met de tieten. Voor en door hen en nemen die kam met. En wiezen al die dat is nu een oude weetvrouw, die woont alleen. En die zegt voor het, oh joh, ik weet graag wat dat is. Dat passiert als die nog zeer jong waren. Dan wie ik de kerkje in hun huis, ik deen voor hun vader. En dan een winter weer het eten zeer knap in dit land. Vele mensen werden om hongeren en dan werden er nog zeer vele krank. Dan wordt je vader zelfs ook met eenmaal krank. Hij dacht dan, hij wordt sterven. Hij lag ganz te bad en ik moest hem dan bezorgen. En de nobers die werden alle zo beduurd. Dat er leven dacht, dat hij zal toch niet sterven. Vele dachten, hij weer vielleicht weer in honger zo krank als een je andere werden. Dan een dag klapt het aan de deur en dan merk ik op. Dan staat er een vreemde man. Die heeft een pak en zegt te mij, dit is een halve brood hier binnen. En ik wil hem, dat zal de dokter hebben, die zal ervan eten. Ek wie ook krank, sy ek krank, en dan word my dit gebracht van een man, en hy sê, want u was van dit brood eten, dan was u gezond. Ek deed dat en ek sê gans gezond, en daar is nog dat halve brood ewe gebleven. Ek dacht, ek word het nu den dokter brengen. En ek sê my sicher, want hy dat aard, word hy gezond worden. En dan met jy die man dan waag. Dan neemt die kerkse dat brood nou er een voeder en brengt dan dat. Hij bekijkt dat lang en dan zegt hij, ach, wat wil ik oude mens van eten? Breng dat leven nou de schouwleraar lied. Die hebben een zeer kranke kind. En dat jonge kind, dat heeft dat leven verzicht. Dat moet we om leven houden. Ik heb je al zoveel hingen mee. Breng dat nou de lied en laat die dat vijf kind hebben. Na de kerkje brengt dat door hem. De schouwleraar lied, als ze een zwaaiers bekijken zich dat brood. En dan zeggen ze, ons kind is nog veel te klein om brood eten. Wel we dat leven nou de nobelvrouw brengen over de goos. Die heeft drie jonge kinderen. En die zitten zeer dan. Zij drogen dat doorgaan en gaan en treg. De arme weesvrouw bedankt zich zeer en bekijkt dat brood. En dan willen ze zich ervan eten en zegt de ober, dus de oude weesvrouw op de andere goos. Die zitten zo verhongerd, zo dan. Ze ihre kinderen zullen dat doorgaan brengen. En drogen die dat doorgaan, nu de oude vrouw, die neemt dat zo leeftolig op. En zo jij dit waar brood rond van een naar anderen. Met eenmaal aan de werk weer, dan put het aan de deur hier bij ons en ik mij ook op, zegt deze kerkje. Dan staat er een jong, een vreemde. En hij zegt, mijn man schickt mij her met dit paard, ik zal dit naar den dokter brengen. En dan is de jong ook al waars. Ze wist niet meer wie dat weer je was. Wie melken dat op? En dan zit de jongen voor dat dit is waar dat brood, dat is teruggekomen. Je hebt keiner van die jeten, dat is een ganze werk rondgegonnen. Alle man heeft dat bekijkt en niet van die jeten. Dan zegt de dokter, dit brood moet we houden, dit is meest als heilig. Dit hebben de lied niet kon eten, die hebben dat een dem anderen gebracht. Die hebben immer gedacht, dem anderen veel dat niet, ja. En dan zegt hij, zolang als er zo'n mensen in je hand zijn, wat zo'n leven hebben, een tom anderen, dat ze leven dem anderen veel dat niet, ja. Zolang is er hoop niet voor ons. Dan is de leven nog niet ganz koud. Dan zegt hij, ik word het brood wegleggen. En hij stopt dat in de glas me komen en hoe dat nu binnen is. En wanneer hij moet betriep weer aan dat slag ging, dan moet hij de kam op en check to know. Dan geeft hem dat wat hem moet en wist hij, door is toch nog leven, manke mensen. En de Heer Jezus, die zegt, en Johannes 13, vers 34, daaraan wordt jeder mens erkennen dat je meine Jünger sind, want je leef en je een ander einer zum anderen hebben. Dan is er de vrouw voor ons zelfs te vrouwen. Heb ik zo'n leef dat andere mensen kunnen zijn, dat ik Jezus die noodvolle zie. Amen.

0: De klok is neien.
1: De vrouw van de Samaritaanse aard, best u rijd, want Jezus wil komen. Ik zeg maar dat lijkt ik de vrouw niet, wie wil dat met je aan? Hoe ik had je leert te lijken. Nu, ik hoop dat u wordt deisend voor jou als voor de kloos aan wat u doet met mij. Dat meint niet dat. Dat een onfeller is. Well, we waren, ik hoop we waren ons wel klaar waren, maar eens aan, wat u nog wat meent dan. Ik moet pas in je zijn, je wat. Today, de Salonische gemeente, wat de hadden een trouble. Paulus kreeg een stem, als hij een Europe, en de Klein-Azien via, hij zal daarheen komen. En hij kwam naar de Thessalonica, en hij kwam de Haan, en hij heeft weer drie weken predigd het woord. En vele mensen hadden zich bekeerd, hadden de kerk aangevangen. En Paulus moest verloren met zijn vervolging weer. Weil hij Timothy de Oren had veranderd, de arbeiden en de mensen er weer rood geven. Nu weer een beetje, niet een beetje twee, Eva. Nou, twee, weet ik niet, maar. Me confused. Wat als Jezus in Wara komt? Die leven, die hadden wie een vele mensen, die leven dat zo en zo, en die wat wel kom. Zo, de mensen die dat maar schaffen, die is hem die allemaal wel varen. Die wil reizen, die wil komen. En Paulus zei, dat is niet zo. Je zegt, du hast schaffbar, jemanden arbeiten, dat je te leven haan, en Jezus wil komen, wanneer ich wat doe er. Nu dat Vader komen als Jezus zelfs dat ik verbod Vader kom. Wie weet niet, bis en ik ons neer, wat als bood? Voor ons bood, dat doen nu wat voor omstandig zijn. Want de man zegt, hij komt bood naar huis, dat kan zijn 5 minuten, dat kan zijn een stunde, dat kan een 2 stunden. Maar wat is bood? En Jezus zei in de hemel voor je wil bood Vader komen. En dat is er nog niet. Nu de vrouw van de Samaria zegt, ze hebben rijd. Ze hebben rijd van hij wordt komen. En ik word de eerste alfaars dijk nemen in het eerste seizoen 5. En ik hoop, we worden zo'n kleur tieren door Eva. De laatste set. Zo, lieve breider, over de tijd en stund, wanneer Jezus komen wordt, is niet neidig, gint mij te schrijven. We hebben van de mensen, die zijn zo begierig, zo opgericht, wo dat alles wat passiert. Ik funk aan, van 20 jaar in de Bibelschool gewoon, en ik veel studiert door en veel gelezen. Die werden immer so, die hadden met ons een map bereikt. Krijg, wat passieren wird, wanneer dat passieren wird, wat er alle passieren wird. Wenn ich diesen Vers lesen, dann denk ich an erste, an Apostelgeschichte 1. Just als Jesus im Himmel fuhr. Dann werden die gingen nicht schief. Wusst du noch nie? Wusst du nie das ab, das Dreck abbrachten? Und du wusst der König sein? Du hast wieder Gedanken. En ik wil een plotje zijn, dus dat is echt een verschoon, nou. Jezus zei tegen, dat kan uit je nerst. Die vrouwen vragen, maar voor wat best bekammerd? Want ze weer bekammerd dat Jezus wordt, dat drukje weer opstaan, en ze worden, door met enzer. Jezus zei tegen, wat je zullen aan bezorgd zijn, de geest wordt komen, de Heilige Geest wird kommen, en die sollen meine Zeugen sein. En Jerusalem, en Samaria, Judea, en Samaria, in de ganze wereld. Ik wil nemen van het woord Gottes, dat stemt van der nog. Jezus wil van der ook hebben, wie zullen andere mensen inloden, naar Jezus te komen. Als ik jonge Christ weer dan met onze kwakte, wie ons ook niet, wie in Ontario, en dan wordt we veel gevraagd. Des zorgen voor Jezus, des mensen aanloden naar Jezus te komen. En dat is zeer interessant. En als ik afwassen, dat mijn dad in Mexico en Oost-Rijnland, die mensen reden veel van Jezus wordt waar komen. Je leven houdt een stuur in Nederland. En dan zegt er, fehlt mir jetzt stuur te bieden, aber dat loont zich niet. Dat loont zich niet. Dat wordt veel vertaald, veel van je reed. Dat loont zich niet. We zien eens wat bewaren komt. Paulus zegt tot de Thessalonica, arbeid. Houd je trok. Zet dat je wiederkomt. En Jezus zegt dan pas als je eind. Dat zorgen aan Judea en Samarien en in de ganze wereld. En zo als van daar wil ik aan ze opkomen dat we zullen zorgen. We zullen metteilen. Als ik gewild word als spreker, dan wordt nog een andere broer, Johan Baumond, gewild als spreker. En dan wordt Klos gewild als diakoon. Dan wie we hier moeten dat we als stuk komen deiden. En dan hebben we klozen gehad een zeer interessante waag voor mensen, vrouwen, als ze bekeerd werden. Vroeger die mensen, kost me zijn wanneer doen we met Jezus begeerd had. En dat kost me zijn wanneer die ervoor gehoord had met Jezus. De vroeger dat de mensen kunnen antwoorden. De vroeger in een aantal verre wie al met oud. Dan zei de onkel Fea, ik ga nog komen. Nou, een andere vrouw, kon die me klaarmaken, wil dat kosten? En wie ook me klaar aan de onkel en dan in haar nog. Dan werd ik weer dat aan het sterven, en dan hoorde haar aan. We gaan hier bij Seminole al veel mensen begroefd in de hostigstoel. En als de hostigstoel naar de nek. Ons is tot immer hostig. Nou, ik weet niet nog niet kans rijd. Maar wie zal rijd zijn? Wat moet dat rijd zijn? We hebben al een team met even kicken. En tweede vraag is dat ik hier weten. Zelfs goud. Dat in Herren zien daar. Zo komen wordt als een stille en een nacht. Met wat zal wie ons beschaffen? Zo is de vrouw. Met wat zal wie ons beschaffen? En zegt hij, ik weet nog dat dat is een stiller. Dat is een spetspup. Dat is man, bij ons ietsje. Ik pak dat woord eenmaal in Belize. De mensen lachen en vragen, wat is een spetspup? Dan je dacht, wie een mens met een spets. Nou, ik zei, dat is een stela. Een stela. Nou, wo merken we ons rijden, dat we rijden met een stela komen daar? De stela komt je weinig onerwartet. De verzichtet op te passen, wanneer kan ze niet te spets, wanneer kan dat du nicht dat inwoorden zoals. Dan fingen we dat. Vers 3. Wann die Menschen sein wollen, alles ist ruhig und sicher. Was ist ruhig und sicher? Dinge, die von dir passieren, wo Menschen sehr abreinigt hier steht, ist dort erst nicht mehr sicher, wo sie sind. In Kalifornien, in Florida, den letzten Teil für Hisa plus en je valt. De grond helpt niet meer. Dit laat nu. Dat valt aan. En ik heb me niet alleen niet gedacht. En je mensen voor een wak, mensen veel te heavy aan. Met kort op. Dat erwarten we niet over. We erwarten dat de eer weer zoen dat dat wordt holen. Dat het wordt verblieven. Maar wanneer we schmatten aanvallen te wonderen, wordt dat huis mijmaal aanvallen, wordt de grond bij zich holen. We zijn ons niet meer zeer zeker. En de laatste paar maanden, wil ik zeggen, zijn veel mensen in de Hisa van Urkon doodgereden. Van hier in Oosten en in Noorden en in de States hebben ze veel, veel Urkon gehad. Ze hebben veel, veel Hisa. Twee miljoen. Veel adelige mensen hebben hun leven verloren. Nu, hij zegt, wanneer de mensen zaaien worden, alles is ruhig en sicher. Dan wordt er verdomen plötzlich even inkomen, zoals de video even de früh komen zal. Die een kind te wel brengen dat. En hier weet we dat de Weil kommen hastig. Für mich, da sag, wenn ich nicht mehr denken können, wird immer hastig. Ich denke da nicht mehr. Wo hastig das wir? Meine Freude kriegst du nur recht, dass ich gefallen wir und dass ich besinnungslos durch wir und für ihr wieder hastig. Du sind viele Dinge in unserem Leben, die passieren hastig. Und ich sage, nicht sein, alles ist ruhig. Ich sage, wenn es nicht vorhin sein, alles ist fein, alles ist ruhig. Und pass auf. Und die Gibreiter sind nicht von dir, die in Dichternis leben. Das jüngste Tag aus einem Stiller anfallen wird. So, Paulus denkt am besonderen Jahr, dass die Gemeinde in Thessalonica und sagt, die sind nicht von dir. Paulus kann die an. Paulus hat ihnen gehofft, dass sie können Jesus annehmen, dass sie Heilung. Paulus hat ihnen gehofft, dass sie reich werden, wenn Jesus kommen wird. Aber wann ich wollte kommen? Well, da darf ich euch versorgen, ihr wollt ihr nicht davon. Sieht das reich. Die Frau soll nicht sagen, wann ich wollte kommen, aber bist du reit? Sind ich reit? Dort ist, was der wichtig ist. Die sollen, die alle sind Kinder vom Licht und Kinder vom Dach. Wir sind nicht von der Nacht noch nicht vom Distern. Er bringt hier ein Beispiel. Wir sind nicht Kinder von der Nacht, wir sind Kinder von der Dach. Du meint das so klar. Und die Gedanken, wenn wir den Teich lesen, dann kommt uns an, soll ich da nicht schluppen? Na sicher, soll ich schluppen. Na ja, aber wenn Jesus wird gesagt, komm, was da? Wir haben viele Dinge erfahren in unserem Leben. Ich denke, ich habe ein bisschen verheiratet, du mein Bruder Horn. Die wird auch klar, wenn ich jetzt mit der Trompet bloßen nachgenommen, so bekommen, wie ich jetzt komme. Und wenn ich die Terrier trocken durch Koffen, wenn ich alle, ich glaube, die Deep Freeze, dass sie können, viel, ich die Leute haben für die Kinder, die Jungs. Und der hat eine kleine Batterie mit einem Bloßding, dort, wenn er vier aufging, dann bloßte. Danach ging der vier aus, dann denkt die dann, die Hand wagt ab, mein Bruder. Dat we diesta en de bloos. Hoe zegt Jezus als je komt, dan is hij hier gebleven. Dat we dat zeggen op je recht. Dan wordt er een keer van mijn been drauf en vond dat de elder weer naar een bad en de Jezus hier nog niet gekomen. Over dat merkt een onderscheid waar we reed zijn. Nu, hij zegt, wie zijn reed zijn, wie zijn dan niet van de wir sind nicht von der Nacht, nog niet van diesteren. De diesteren is dat ik heb een geestelijk neem en ik heb ook fysisch neem. Maar hier leren meint hij geestelijk. We zijn niet geestelijk aan diesteren. Thessalonica, die waren niet aan diesteren. Wat meint dat? Dat ze meint, Jezus wordt bevallen komen en ze waren bereid den te begegnen. Ze hadden zich bekeerd. Ze hadden hem aangenomen. En vers 6 sagt er, dan wel wie nu ook niet schlopen, zoals andere, wel wie waka en hem kloren zijn, verstaan zijn blijven. Nu, wat meint dat kloren zijn? Dat mijn kloren zijn, echt die reed Jezus te begegnen. Ik weet dat ze daarmee gezegd worden. Wie zullen, wie kennen er niet weten als we reizen in de Heer en het te gaan. Als ik naar schuld ging, dan hadden we een laatste vers en we kissen. Die zegt dat we zullen alles niet reizen zijn in de Heer te begegnen. En dan hebben we het in komst. We kennen dat niet weten. We zijn er wel weten. Als we kloeien waren, we zijn al hier in Tredium, en we zochten, mijn onkel, hij ben alles staan in de gemeente in Bolivia. En dat ik aan de mat, waarmee het gewoon hoort. Nou, hij zegt, we zullen eruit zijn, we kunnen het niet weten. Ik zei, ik wil dat ik aan het hoor, maar toch, ik wil dat ik gevonden hoort. Hij zei, nu is geen on. Maar waarom gaan we ons eerst nemen? Best u eruit, want Jezus van Engels zal komen. Mijn verlangen is dat u dat bekloot zijn. Wanneer ik om enkele van deze boodschap en die is het niet kloot, ik moet die aanloden en verder komen bij mij zeggen, nou, ik kom, waar we dat kloot maken. Nou, verder worden nog andere komen. Nou, waar dat kloot gaan, dat we zijn de kingen zijn. Ik heb veel mensen gevraagd, best is bevriet. Die twijfelen zijn me. Is het jonger dan niet? Dat is helemaal klaar. En zo klaar kan we zijn, dat we zijn de kingen zijn. Vers 7 zegt, die wordt er slopen, die slopen de nacht. En die wordt er drinken de nacht. Bedrinken zich in de nacht. Wat meent u dan maar? Wanneer de mens aan het diesteren is, die niet kloot is over de watergeboord, dan is hij nog in de nacht. Wanneer die niet kloot is, dan is die vrouw en slaapt dan nog, sloep ik dan nog. Ik heb verlangen met je kamp. Ik weet dat ik bekeerd me als ik mes 14 jaar weer. Waar ik verlangen over je kamp. Als ik rijd weer. Den haar te begeven. En ik wil 20 jaar. Ik wil een jaar in de Bibelschool was. En ik twijfel aan hem. Zie ik eruit. Want jij is vertrouwd gekomen. En in Mexico had ik een gebed. Dat gebed weer, dat ik moet weer begeven dat Jezus stijgen deed. En dat zal mijn vriend zijn. Ik begeven aan wie nu met ik, en hij had dat zeer klaar. Hij wijst me eerst Johannes met een vijf, los met vier, die daar ging te schrijven dat je weet dat je eigen leven gaan, maar wie het niet klaar. En ik schoof die tijd bij Canadian Timken, de leerwaarschmel. En ik was half 12 zo over zijn omvallen naar de nacht, vloeren er aan mij, en toen werd ik ook bij de schoffen deed. Die was daar. En dan, in de nacht, dan kwam ik naar de arbeid. Die hadden zo'n machine wat te waschen, voor mijn voren waschen deed. Dan moest ik woed afhalen, die weer om charger. En ik ging de handen losknakken. En ik wist van mijn vrouw aankwam. Diederik, wo wil je het hier schaffen des? Wel, ik had een runde spal aan belt, dat nu moest ik aanhaan. Dan, wenn ik gar dat zachte wist, ik schaffte het, dan kon ik niet. Dan kwam die, die vrouw dat kwam daar, die wil je het schaffen des? En ik wil je keine spal. Dan zei de Heilige Geest, zo best, die hast mij aangenomen, en ik zie die in spal. Na, wo willst du das schaffen lassen? Ich sieg wieder Arbeit. Na, war mögt der Herr mir das mal klar? Sag ich, ein Kind für. Vers 8. Wo willst du zum Dach gehören? Weil wir klar denken und glauben am Leib in einem Brustschuld drehen und die Hoffnung auf unsere Seligkeit aus einer Day Reiters. So, der Frau, was ich hier nennen kann, wo bist du klar? Und das, er sagte, wir sollen zum Brustschild abschnallen, und dort wir was ein Soldat teilt, auch in uns denken, von Glauben. Wenn die Menschen fragen, der SMS, alle Menschen sagen, ich glaube. Was meinst du damit, ich glaube? Was verstehst du, mein Tod? Ich will ein anderes Buch drucken, weil ich fein erklären, das ist Vertrauen. Vertraust du, dass Jesus deine Sünde betont hat? Du hast am Ende gelohnt, vertraust du, dass er an dir wohnt? Das hat mit Vertrauen zu tun. Warum ist das Brustbrett hier? Hier ist mein Hort. Wie ist einfach, ja, ich weiß nicht, so, unbedingt der Leiter war, ich weiß so zu sein, aber ich kann jedes im Horten, you know. Nun sagen wir, jetzt beschützen, können Sie Dank beschützen, dass wir reich denken. Wenn ich jedes angenommen sehe, ich singe Kind. Wenn die jedes angenommen, bist du singen Kind. Du wolltest doch das auch glauben. Vertrauen. Wir vertrauen, dass Jesus erst in mein Leben nicht gekommen ist. Und ich vertraue, dass er mein Heiland ist. Wir haben zu kämpfen mit unseren Gefühlen. Und unsere Gefühle ist, und dann fangen wir euch so um. Ich kann auch nicht lesen, dass die Bibel sagt, wenn du fällst, dass du Gottes Kind bist, dann bist du Gottes Kind. Das ist immer, wenn du nicht leist. Glauben ist Vertrauen. Vertraust du, dass du Gottes Kind bist? Das sind Dinge, was wir machen tun. Wir machen nur Vertrauen, dass wir singen können sein. Also Gott hat uns nicht dort bestimmt, dass uns sinngerecht treffen soll. Aber dort, wie durch unseren Herrn Jesus Christus selig wurde. So Gott hat uns nicht bestimmt, Jesus hat die nicht bestimmt, der mich nicht bestimmt, dass wir sollen zum Gericht getrocknet werden, dass wir sollen verachtet werden. Und dann ist es sehr wichtig, dass wir das klar haben, dass ich Jesus ein Kind sehe. Und dass du das klar hast, dass Jesus ein Kind bist. Ich sehe nicht, wer ein Gott sein Kind, ich predige ihn doch. Ich predige ihn, wie ich Gott sein Kind sehe. Und so soll wie vor allem leben und am Vertrauen, am Glauben wandeln. Wenn du zum Beispiel, was du Arbeit vor in den Kunden kriegst, du hast Vertrauen, das wird starten und das wird vor. Das Glauben. So doof mit Jesus, wenn ich zum Beispiel abstuhe und ich froh am, an meine Leitung, an meine Schützung, dann ich Vertrauen, das wird tun. Und wenn wir so aus dem Haus kommen und wir danken den Herrn für einen schönen Tag und dann wollten wir ins Spiel fallen und dort bin ich uns reif, der Deut. Der Frau um Vergebung. Wir sind nicht glückgeldig hier bei unserem Leben. Wir sind nicht glückgeldig, was wir tun. Wir vertrauen arm. dat hij ons weer leiden wordt. Ik was vers 9 heimelijzen. God heeft ons niet daartoe bestemd dat ons zingerecht treffen zal, maar dat wie dich ons in Herrn Jesus Christus zeilig wordt. Verstehen Sie, der Stoff für uns, so dass wir nu, ob wir schlopen oder wacker sind, mit einem Taub leben können. Sieh her, glätt ihr dort. Aus dem Christ, wenn wir du like, und füll mir den Herrn an, was will ich danach bekommen? Weil ein Stück Abdruck gern mit dir. Wie kan een reed zijn en sloepen? Ik wil een bijspel geven van de mama. De mama die de kinderen uit de sloep gebracht heeft, ze laat zich door ze slaap. Meent ze schlecht een kind? Ze is plaatselijk recht om af te het kind houden. Dat is wat ook wat meent reed zijn, wanneer Jezus van vader komt. Wanneer je op een trekte bus. Wat de trekte wat dan, weet ik niet hoe, ik weet dat die was aan een druk wordt worden, was aan mijn tegen komen in de loft. Dan wordt hier kwijt verzorgd, wat voor mijn trekte passeert. Wanneer we zulke bomen zijn aan deze eed, dat we alles maar in orde gaan op deze eed, dan vergeten we, wie hebben voor ons een heiland. Hij wil gaan wie zijn reed zijn aan te beginnen, en Jezus zorgt voor ons, zodat wie, nou, Jezus sterft voor ons, zodat wie nu, of we slopen of wakker zijn, met arm taub leven kan. En hier verstoor ik zo mijn tot, slopen waar die vieze sloop. God heeft ons gemerkt dat we slopen moeten. En ik word laatst aan, maar is alle wat ons dat eindelijk nog meer sloep. Zo, wanneer ik vieze sloepen doe, doe wein ze ik reed in hand te beginnen. Wanneer Jezus voorkomen, doe wat niet ruimland, niet tijd zijn, nog dingen tracht te maken. En daarmee moet ik van je zeggen, wanneer du dingen hast tracht te maken, met God, met de nächsten, met je familie, dan doet dat van jou nog. Weet je, weet je, als je mooi, nog kost. Weet je, los, we kennen van jou. Nu, nu kennen we. Veel moest wat je zegt, nou, ik wil dit nog, ik wil dat nog. Dat is goed. Wanneer we mensen bezeken, als ze gezond zijn of krank zijn, wie weet niet waar ze nog wat leven, zullen leven dat je naar hem wil begeven. Zo, ik mag motor spreken, wanneer u niet klaar hebt dat je rijdt bent, waarom wist je niet van je rijdt meer? Want ik heb veel tijd in de ver en ik wil die, wanneer je seizoen hebt, daar wil je zingen, en ik wil die voor zich te helpen. Mijn vrouw wat vroeger helpen, en andere, want van de honden veel te honden wat er halen kan. Wie moet je te beten? Wil zeggen, man, die rijdt best. Jezus te bejenen. Nu, dat leert de kracht, ganz klaar, dat we zullen rijd zijn. We zullen rijd zijn aan te bejenen. En wie is verrijd zijn, wat doen we dan? Dan schoffen. En vers 11 zegt daar. Doorwegen merk kunt hoe je een ander moet. En bied je een ander op, zoals je ook doet. Zo, onze opgave is nu, wie we nog hier zijn, ons een ander op te buien. Wanneer we spazieren voor? Voor we ons om te niet schillen, voor we op te buien. Ik wil die motor spreken. Voor mensen bezeken met die zijn, die opbuur. Dat betekent dat. Wat goede dingen met deel. Wanneer je voor met een haar in je hoofd hebt, of een vaars in je hoofd hebt, die vaars met je. De mens wordt vielleicht niet saai. Maar als einer schickt in een vriend een vaars, dan krijg je een antwoord, dat je krijgt de vaars, wat mij van de fehlen deed. Zo, wie zal ons in onder afbuur? Niet wie in onder opbrengen. Wie in onder afbuur. Nu wat doen we dat? Met de vertalen, met de te beden, de motor springen, en vragen, wo jet die dat? En wanneer die metteilen, die wandert jet, niet wieder vertalen. Dat, wanneer dat wel, wanneer dat zo, ohne mensen dat zo weten, dat wordt het zelfste. Dat brak wie goed. Zo, ik wil die motor springen, zie je einer, die de metteilen dat, zie ook einer, die de horchen dat. Wanneer de horchen dat, dan houdt het voor die, je brengt het naar God. Maar niet naar andere mensen. Wanneer dat fehlt, naar andere mensen te zijn, ik zei, ja, maar dan wil ik die mens helpen, dat er dat zelfs wordt. Andere dat zei. Dat brengt wie goed. Wat passiert, wanneer dat passiert? Dat je vertrouwen. Ik wou vele, vele dingen wat mensen gezegd hebben te mij, metnemen om geholfenen. En dan worden andere mensen helemaal hier. Dat is niet mijn opgave. Nu, einige mensen loben mij, die denken dingen met me zijn, die kost brokken, wanneer verzonnen worden was. Door wegen merkend om je ander moed. Waar we ons moeten, maar waar we mensen bezieken. Je hebt mij en Judy al veel moed gegeven. Moed gemerkt. Met bij ons netje gekomen. Eenmaal dus eieren gebracht en wat anders. Ik zei, je weet wat je meer zegt. Ik zei bloß, dat heeft ons moed gegeven. Die mensen denken aan ons. En zowel wie ook andere mensen bezieken. Wie ze wel nog aan één ding. We hebben veel mensen met ons de krank zijn. Je wordt schutselig gevraagd als ik knal ziekenhuis bezeken word. Ik zeg, dat ik kan die niet. Klap ik daar aan en ik kom naar buiten en zeg, ik zie die horen, zeg dat goed, die kan ik zeer goed. En ik ben daar vrienden zo oog nog en ik ben niet zo goed af. En dan start ik wel te rood. Ik doe niks en dag. En ik vreem me nu dat ik aan bezocht heb. Ik hoor op mij zult. Nu zijn er veel mensen die het bezoek veelt. En dit is een bevel wat ik geef. Door ween merk je een ander moed. En bied je een ander op. Zo als je ook doen. Zo hij wist dat ze tijden is dat. En dit is wat opbuien dat. Met andere mensen metten wat we denken en wat we hebben. Dat je hebt in het moed. En ik wil die moed verspreken. Want die niet klaar is dat de God zijn kind was. Kom naar voren hier waar we zijn. En ik wil het niet op been. En die helpt voor mij. We nemen ons in je bed. Ons Herr Jezus, ik dank die. Ik dank die dat u een vertrouwensvoller vader was. Ik dank die dat u ons leven des. Ik dank die voor ieder broer, ieder zuster, ieder persoon wat hier in de kerk is. En ik bid nu, wanneer ze nu zijn, wat niet klaar gaan, dat ze God zijn kinderen zijn, dat ze van jou mochten vrij worden. Ze niet voor een huis voor, als ze vrij worden. En die de harken des online, ik bid dat u wurscht. Jemand zeken, jemand vangen, en want ik zeg ze voor ons mee, en dat klaar mij aan, dat u Gods kind bent. Herr Jezus, ik dank u dat u wurscht, kracht moet geven. We beten dat u ons met ons komen van je gewoon Zo bij het begin, ik heb aan het hemel zijn dat we met vrede van die in te gaan. Ik dank je, Jezus. En die is nu moest vullen. Amen.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

En hem haren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwgera. En hij tunt ook van harten welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgeren daunen. En ons verlangen is ook dicht op programma Gottes Woord te verbreiden. De harde zegt ook in Psalm 81, Vers 8. Hier, mijn volk, loet mij on je die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart abnemen en wel een daunen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Jezus zijn gelijkenissen zijn niet bloos interessant. Die zijn ook leerrijk en zeer praktisch. Dat schijnt zo als wanneer ze immer krijgt doortrafen waar wie een jeder persoonlijk is. De gelijkenissen zijn immer wat uit dat alldagsleven en jeestlichen aangewandt. Zoals wie moe eier zede is dat een irdische waarheid met een himmlische bediening. Vandaar hebben we twee geschichten in Lukas kapitel 11, de vers 5 bij 10, en dan Lukas kapitel 18, de vers 1 bij 8, die ons verzeet je een wichtige waarheid met te delen. Dat thema is, geeft niet op. Voor de vandaagse boodschap delen we uit Lukas kapitel 11, van vers 5 bij 10, en dan uit Lukas 18, de vers 1 bij 8 lezen.

Nu lezen we terug uit Lucas kapitel 11, de vers 5 tot 10, en dan voert kapitel 18, vers 1 tot 8. Dan zegt hij, Jezus te eind, wie wil dat zijn, wann van jun einer midden in de nacht wordt naar zijn vriend gaan en zei, vriend, lie mij 3 bultjes, dan einer van mijn vriend is op zijn reis bij mij gekomen, en ik heb nischt am Pferd te zaten. En wann hij van binnen dan zei, wordt, Bader minich, de der is al teuer schlote, en ik zie met mijn kinder al am Bad. Ik kan nicht abstonen die de jewe. Ik zei und, wann er ook nicht wird abstonen, am de te jewe wils hij zijn vriend wier, wird hij ober abstonen en arm jewe, wat hij brugt, wils hij ze anhullen wier. En zo zei ik te jund, vrucht en jund wat je jeft worden, siegt en die worden finger. Klappt an, en de der wordt in opgemerkt worden. Dan wer der fragt, kriegt. Wer der siegt, fängt. En wer der anklappt, für dem wordt opgemerkt. Lukas 18, Vers 1. Jesus sagte seine Jünger durch ein Gelegnis, dort sie immer beten sollen en nicht mutlos worden. Hij zegt, in eine gewisse Stadt wie ein Rechter gewast, der Gott nicht fercht en Menschen nicht geacht hat. Da wie ook een weetvrouw in de stad, die immer waren nur am Tjemen prachad, dat hij er zal helpen van erem jena los te komen. Hij leidt zich lang prachre, aber zet schließlich te zichzelf, wann er Gott ook nicht fercht en Menschen nicht acht, aber wils deze weetvrouw zo am Heer is, wo er het hem recht verhalpe, dat mir dat nicht te laat met er een olend wordt. Dan zei de haar, horcht, wat de angereichte Rechter sagt. En soll Gott nicht seine Uterwählte zu erreicht verhalpe, der am Dach en Nacht door am Anhaule? En wo hij sich lang prachre lote?

en ze programma zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en een cassette met twee programma kost maar plus $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwzet. De nummer voor dit programma is 244. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag dan het programma nummer 244. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt.

0: Bhí hearken hinn ir at nexta ein kapitel í Nýjan Testament. Í dat bíok Matthias.
1: Kapitel 8. Als Jesus van Boeg raufkeim, gingen am ein grote tschof menschen hing heran. En nu horcht, du keim ook ein leprakranke, beet am aan en zeed, haar, wann du wärst, du kost mi reinmaken. En Jesus streikt seine hand uit, schiet am aan en zeed, dat is wat ik wil, zie rein, en voets op er steed, wie hij van zijn leprakrankheid los. En Jezus zei te hem, zei du nu, dat u dat tjenem zegst, ober go en stel die den priester ver, en bring een opfer, zoals Moses bevolen haft, als een bewijs ver aan. Als Jezus in Kapernaum nennt tjem, keim am een officier en tjegen en zei te hem, haar, mijn knachlich thuis geleemd en zei er gekweeld. En Jezus zei te hem, ik wil komen en am gezond maken. Ober de officier zei te Jezus, haar, ik zie dat niet weer, dat u onja mijn dag kemst. Zei du bloß ein woord, dan wordt mijn knacht al gezond worden. Wils ik zie een man, der unja autoriteit staat, en hab soldaten onja mij. Ik zei te einem, go en de jet, te een anderen,

kwam en hij kwam, en te mijn geloof doet dit en hij deed dat. Als Jezus dat hier, wondert hij zich en zei tot die met hem gingen. Dit moet ik u zeggen, zo'n geloven heb ik niet eenmaal in Israël gevonden. Ik zei u dit, veel worden van oosten en westen komen, en aan dat himmelrijk met Abraham, Isaac en Jacob om der zetten, over de kinderen van dat rijk worden ruit en diesteren gesmeten worden. Daar worden ze jammerieren en met de tenen knirschen. En te den officier zei Jezus, go, dat wordt zo worden als du je geleefd hast, en krijg dan wat zien deine gezond. Als Jezus bij Petrus am huis kwam, zag hij dat Petrus zijn schwiermutter krank am bad lag en dat ze fieber had. Hij vouwt haar aan de hand en dat fieber verleidt haar, dan stond ze op en bedeind aan. Dan zo overs brachten ze velen nog aan die van bij zijn juiste bezeten waren en hij drijft de juiste uit met zijn woord en maakt al ihre kranken gezond, dat zich dat erfellen wordt wat eigenlijk den profeet Jesaja gezegd is, die door zegt. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze krankheden gedroogd. Als Jezus zag dat nog zoveel mensen om hem stonden, bevol hij even tevoren naar de andere kant zei. En een schriftgeleerde kwam nu aan en zei, Meester, ik wil metkomen, wo immer du heen geest. En Jezus zei te hem, Vaas hebben ihre Lacher, de Vegel hebben ihre Naster, aber die Menschen sehen haft nicht ein Platz, seinen Kopf handelagen. Dann seh den anderen Jünger, lot mi erst gehen und meinen Vater begraven. Jesus seh to am, folg du mi nu, en lot die Daude ihre Daude selbst begraven. Jesus steeg in dat Bauten an, en seine Jünger am hinger an. Aber horchte mal, ein gewaltiger Sturm käm op dem Meer ab, so dat die Walen ewer dat Boot schlugen, aber Jesus schleib. En seine Jünger kämen en wurken am Appen seden, haar, rad ons, wie komen om. En hij zei te aan, waarom is je zo angst? Waar is je geloven zo klein? En Jezus stond op en bevol den wind en de walen zich te laaien. En dat werd gans stil. En de mensen stonden door Eva en zeiden, wat is dat voor een mens? Dat am zogar wind en water onjadon zendt. Als Jezus nu de andere ziet water kwam en de Gadarene erland, kwamen am twee mannen entgegen die van beide geesten bezeten waren, die zich in laadje greven ophielden en zo rietend waren, dat ze keiner woog den weg te gonen. Als die Jezus zagen, vongen die aan te schreeuwen. Wat hast du met ons te doen, Jezus, die God zienen zien? Bist du gekomen, ons verder tijd te kwelen? Een ziemlich het eind af groos deine grote Heer schwien. Dan prachten die zo ton Jezus en zeden. Wann du ons rüttrieven deist, dan lood ons en de schwien dan voren. En Jezus zeed, Goed. Dan kämen de Rüt en voren an de Schwien nern. En de ganze Herd Schwien maracht über den Aufgrund am Meer nern en versopen. De Schwien zwadranden aus je Jocht an de Stadt nern en vertalden alles wat passiert wie en ook wat met de Mana passiert wie, die van de beise Gäste wieren besäten gewast. En allemann käm uit de Stadt Rüt, Jesus te trafen. En als sie am sagen, prachten sie am, ihre Jägen te verloten.

0: De afschnitt uit 1. Mose, de kapitel 22, bad 24, schijnt een register van Abraham zijn familie te zijn. Door benen zijn een ganze rij van geboorte, van tjaste en ook van doodersvallen opgeschreven. Ze gaan de dood van Sarah en Abraham, de Isaac dem Oof, de Oofschaft in haar leid. We komen nu bij den punt van Rebecca ere geboorte en lezen dat de 1. Mose, kapitel 22, de vers 20, bad 24.
1: Eine gewisse Tit Lothar trich Obram de Norest, tot sin Bruder Nahor en sine Frau Milka hode tjenja gehad. De älste van de Weus, dan Bus, sin Bruder, dan Kemuel, wat Aram sin Vader wie, en dan Keset, Haso, Pildas, Jidlaf en Betuel. Betuel we Rebecca er Vader. Disse 8 tjenja hod Obram sin Bruder Nahor met sine Frau Milka. Dan hadde Nahor en zijn nebenfru Raima nog tjenja, die ere tjenja zijn Tebach, Gaham, Tahash en Maha.
0: Meest 50 jaar lang had Abraham weet af van zijn verwantschaft in Kanaan als vreemde gewoond. We kunnen ons verstellen met wat voor een vrede hij de Noorrecht nu opnam, dat zijn broeder Nahor en dem zijn vrouw Milka 8 tjenja hadden. Ook dat einer van Nahor zijn zeens, de Betuel, aan een grootdochter, de Rebecca, geschonken had. Al deze ongeheer waren met Abraham taub uit Ur en Chaldea uitgetrokken. Aber ze waren dan op halve straat in de stad Haran gebleven. De Noorrecht van Rebecca er geboort, die kwam zeer pausend, wils Abraham zich gedanken darüber mag, wo hij voor zijn zeen Isaac een vrouw kriegen kon, die uit de verelderij van de verheiting komen zal. Isaac durf keine Frau uit dem Land Kanaan nehmen, wo alle Nachkommen von Ham aufstammen. Dat muss eine uit de Nachkommenschaft von Seth sein. En da dacht er an seine Verwandte in Haran. Dat wir wirklich so, so ist dat in Sprüche 24, Vers 25 steht. So als kaltet Wetter für einen darstigen Mensch, so als eine gute Nachricht, die von weit aufkommt. Sarah er dood. Lesen wir nu dat 1. Mose 23, Vers 1, Bad 20.
1: Sarah lebt alles taub 127 Jahre. Sarah starf bei Kiriat Arba, dort ist Hebron in Kanaan. In Abraham hielt, als sie starf, und truet eine Tit über ihr. Dann ging Abraham in seine Truhe nur die Hittiter und sieht. Ich wohne manchjünd, und sie aber nicht einer von jünd geworden. Lot mir ein Stück Lohn schäpen, um meine Dödie zu begraben. Die Hittiter sagte zu Abraham, mein Herr, harsche mal, Gott heeft die als een ledermank ons aangesteld. Nu begroof die dode in ergens een van onze baaste gereven. China van ons wordt die afschuwen of de houden van die doden op zijn land begroven. En Abraham stond op en schneid zich voor de Hittiter die door hem land woonde. En hij zei, wanneer je daarmee aanverstoen bent, dan wordt je een goudet woord voor mij en lei bij Ephraim, zo haar zijn zin. Dort hij mij wordt de heil en Machpella verzeipen, die hij eend. Dort is je door op een eind van zijn vlecht. Laat mij dort hier verjunt voor de schmokken, dat ik aan den vollen priester vergeef, dat het dan meent is te minnen duiden doorhaan laaien. Efron zat om mank de Hittiter, en hij zei dort te Abraham, zodat alle die door bij stotspoort zaten, dort hierde. Neem mijn haar, harsje mol. Et jeef die dort vlecht, en et jeef die de heil. Hier ver mine lied, jeef uit die dort. Begroof die doden door. Dan schneid Abraham zich ver de Hittiter en zei te Ephraim, zodat alle dort hieren kunnen. Hors doch ook nu mij. Et jeef wat dit vlecht weet is. Neem dat voor mij, en et woon mijn doden door begroven. En Ephraim zei, mijn haar, laat mij wat zeggen. Dat vlecht is 500 zilverstetje weet. Wat is dort tussen die en mij? Go en begroof dienen doden. Abraham weer de priest goud, en hij woog door verder Hittiter 500 zilverstetje uit, zo als de handelsmannen dort doorhouden. Zo trich Abraham dort vlecht bij Machpella van Ephron. Dort vlecht is ooste van Mamre en haf de heil en al de bijm daarboven. De handel voor dat land wordt door voor al de Hittiter gemaakt, die door bij er stotspoed komen. Nu begroof Abraham zijn Sarah en de heil op dat vlecht bij Machpella, oosten van Mamre, wat nu Hebron is, en Kanaan. dat Fletch in de heil daarboven zijn dan van de Hittita naar Abraham, dat het zint weer, tem doodes begroeven.
0: Im leven jet het je met troeris chat en vred en dood en leven tersenanda. Nu de goede noorest van Rebecca ere je bord, tjemt nu de bereist van Zara eren dood in Hebron, im land Kanaan. Zij weer 127 jaar oud geworden. Zara wil je Abraham zien je trouw bij letteren op al de wee des Kanaan gewezen. Im gewissen zijn wie ze de eerste die eren tjarpa wie in erem geloven aan God, en deze vreemde eer Eva gaf. Op wonderbare wijze wie zij de moeder van Isaac geworden. Nu troede om haar, haar man Abraham, haar zoon Isaac, zij wie een God gewijde vrouw. Abraham troed Eva Zara eren dood. Dit is overtuigd vertwiebeld dit kloge. De troe naar een doodesval staat niet in waardagsproch te worden geloven. Ook de Godesmannen en de Bibel hebben je troed. Abraham vergat in zijn grote troe niet zijn sociale plichten en vangt aan naar een graf voor zijn vrouw te zetten. En allerlei bood nu om een plaats van zijn nobas van de Hittita. Zijn activiteit verhindert dat hij in deze troe zichzelf beschuldigt en met God tal wordt. Dit tussenval wist dat Abraham niet een van de Hittita weer. Hij is daarin een bijspel voor de gelovende die nu Hebreeën al vers 13 maar vreemde derswanderen op deze eed zijn. De Hittita bouwde aan ernst een van ere Jerewe aan. Uit deze aangebod is te zijn waar zij ze Abraham schaatste. De heil die Abraham hebben wil lag hem oosten dicht bij zijn woonoord in Mamre, dat is Hebron. Abraham bood om de heil Machpella, de Efron hierheen. Hij bestond erop den vallen priester te betalen. Efron wil Abraham deze heil schenken. Ober Zara te eier bestond Abraham daarop den vallen priester betalen. En schließlich einigde ze zich op 500 Salvastetja. Dat zijn ongeveer $260. Abraham sloot den handel met alle formaliteiten af en sicher damit im land Kanaan dat graf voor zijn vrouw en voor zijn familie. Damit kauft hij dat eerste en einzige grondstedt im verheidenen land. Op deze wijze bracht hij den uitdruk dat hij in deze vreemde land niet meer leven zal, sondern ook sterven moest en begroefd worden wordt. Dat begrafenis van Zara en de Machpella heil is dat eerste van dem de Bibel bericht. Isaac zijn tjast. Nu komt de scheine van de reis van Abraham zijn tjast naar Haran, om voor Isaac een bruid uit de uitgewilde linie te zetten. Zara er dood moet Abraham daarop opmerksam hoe kort dat leven is, en dat hij voor zijn zoon Isaac een vrouw zetten moest, damit zich God zijn verheiting dat zijn nakomen zo veel als sterren zijn zullen erfellen kon. Deswegen durf hij deze vrouw niet onder de vrouwen van land Kanaan zetten, wil dat nakomen van hem weren. Hij moest deze vrouw uit zijn ene verwantschaft uit de nakomen van Zeed, die in Haran leefde zetten. Hij bood nu zijn knaast, dem hij al meesten vertrouwd, waarschijnlijk weer dat de Eliezer van Damascus, naar Haran te reizen. Hij moest hem verspreiden dat hij voor Isaac geen vrouw van Kanaan nemen wordt. Eliezer nam je schentje met en reist direct naar de stad naar Abraham zijn broeder Nahor. Ohne twijfel wie aan de noorrecht van Rebecca ere geboord bekend. De vreemdheid en de oprechtigheid van Eliezer wijzen zich in zijn gebed om Barem van Haran, als hij God om help aanvleed, damit die vrouw, die niet maar arm, sondern ook zijn kemijle drentje wordt, die vrouw voor Isaac zijn zal. Op dat gebed van deze knaast hand scheidt God Rebecca, die deze veruitzating erveld. Nadem hij Rebecca beschonken had, vroeg hij haar naar ihre familie. En daarbij stelde hij vast dat Betuel, ihr vader, Nahor, ihr grootvader, en Milka, ihr grootmutter, en Laban, ihr broeder weer. De verwoonte de namen aan vriendelijk in ihrem huis op. De schwanste deel van zijn opdracht lag über nog ver aan. Nämlich om de hand van Rebecca voor Isaac te vragen. Hij stiepert zich te eten, eier hij niet dort wordt erledigd hebben. Wie tjene dat met Jezus voor die die ook niet eten wil, eier hij niet God zingen willen wordt te eingebracht hebben. Met veel Fingerfeil fange dann an te berichten, wo Gott am den rechten Wasch geführt hat. In Bad, dort Rebecca mit am Gune wird in Isaac sinje früh worden. Rebecca erfuhr, de Betuel in ihr Bruder Laban wäre mit der Frierie einverstanden. Aber Laban in seine Mutter bode, dass sie noch ein paar Tage warten solle, ehe sie dann würde treireisen. Der Knast antwort, holt mich bitte nicht ab, denn der haarhafte Not meine Reise geeft. Und darauf leitete sie dann Rebecca entscheiden, ob sie voets mit dem Knast mitreisen will. Mit dankbarem Hort eit Eliezer dann in seine Beleta. Nur Rebecca ihre Zustimmung mogte sie sich dann am nächsten Morgen ab für die lange Reise nach Kanaan. Die Rebecca ihre Beleterin hielt auch ihre Dienerin, die Deborah. Diese Dein Rebecca trübert ihrem Dood, Jahre Lothar in Bethel. Als sie nach Hus kommen, trafen sie Isaac im Gebet an. Wahrscheinlich sagt er im Gebet Trost über den Dood von seiner Mutter. Und Gott seine direkte Antwort auf das Gebet kommt an die Person von Rebecca. Obram seine zweite Ehe mit Keturah lesen wir nu dort 1. Mose 25, Vers 1 und 2.
1: Obram hat dann noch eine Frau, dort wie Keturah. Obram und Keturah hatten die Sehns Simram, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak und Shuach.
0: Anscheinend wird der alte Obram nur dem Tod von Sarah und Isaac seine Chast sehr einsam geworden. Und deswegen nahm er sich eine zweite Frau, die Keturah. Melja wies nom hij de Alferje, eia Sarah gestorven wie, denn in 1. Chronica 1 Vers 32 steht, dat ze zijne nebenfrau wie. Diese Vereinigung had kreizo als met de andere nebenfrues onangenehme Falle. De nokomme van einem van ihre Sehns, de Midiam, wäre Lothar ne ständige Belastung für Israel. Obram zijn dood. Lesen wir nu 1. Mose 25, Vers 5, wat 10.
1: Abraham vermog alles, wat hij had, op Isaac. De zins die hij met zijn nebenfrues had, die gaf hij je schentje, als hij nog leeft, en scheidde hem ooste, was van Isaac, om land te vinden. Abraham leeft 175 jaar. Abraham weer goud oudje worden en starf nu een vallend leven. Abraham weer met die taub begroefd, die al eier gestorven waren. Seine Sehns Isaac und Ismael begraven am in eine Heil bei Machpella, Osten von Mamre. Dort wie dem Hethiter Zoar sein Sehn Ephron seine Stab gewesen. In Obram hat am Dei aufgekauft. Obram ward dort begruft, wo seine Frau Sarah begruft wie.
0: Am Ella von 175 Jahr starf auch des grauter Mann am Glaube in Gott sein Freund, der Obram. Sein Testament dient der ganze von seinem rechtmäßigen Sehen, dem Isaac, dem er das ganze Aufgehört übergab. Der Sehens von seinen Nebenfrühes, der Hagar und der Keturah, den muss er auch geschenkt, aber dann scheide der Wasch, damit der Stede von Isaac gesichert bleibt. Ismael kommt drei und taub mit Isaac, hat sie dann dort begrafenes. Obram sein Charpa wird dann auch in der Machpella heil, dich bei seinem Wohnort in Mamre, besiegt bei seiner Frau begruft. Aber sein Gäst ward nur seine Vorders versammelt, dort heit mit alle Truhe, die all im Haaren gestorben wären, so als Abel, Sam, Noah und so weiter. So kommt Obram durch den Glaube und die Herrlichkeit an dort verheitene Land nennen. Isaac, der Orf, bleibt in seine Truhe auf dieser Erde drei, um nur Gott seinen Plan, der ausgewählte List von seinen Vereltern wiederzuleiten.

0: Goedemorgen.
1: Na, het ziet je sloep als de van deel als Marius opstoende Duits. Rover speelt zich die dat van die je sloepen haas. Een halve stun farm. Wat je klein je al blus verwillet een baad draaien. Nou ja, dan speelt een als ik verke niet zou ik je sloepen niet. Dat speelt zich dan anders van hij al met je schoofd af. Zo, van deel hebben we maandag. En du hast angeschaut nur dat Programm Tim Kaffee en Mate. Ich zie die dankbar dafür, dat du die wat was tiet nemen. Von der hab ich den 24. August. En dat soll abwarmen in deze jeent bei 23 Grad von der. En maglich wurde bat alf. So dat is wat de Waterdienste ons angeben. Schein dat du bist. Hör ich mal nun Platitschert Leut. In an Seiwans hier waren.